0: Excelsior thuis de stadsderby tegen Sparta met 2-1. En AZ verstevigde zijn koppositie door in eigen huis met 5-2 te winnen van Go Ahead Eagles. Het weer, vooral in het noorden en westen buien bij een stevige wind. In de ochtend trekken de buien richting het oosten weg. 'S Middags af en toe zon bij 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.

Dit is ZFM. ZFM. Strand, zee, boulevard en Formule 1. Dit is Radio voor Zandvoort. Dit is ZFM.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM met het nieuws van 3 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De IJslanders lijken opnieuw te willen onderhandelen met de EU over een lidmaatschap. Volgens de eerste uitslagen van het referendum daarover heeft ruim 51% voorgestemd, maar nog niet alle stemmen zijn geteld. IJsland onderhandelde al eerder met de EU, maar door de vorige eurosceptische regering werden die gesprekken stilgelegd. De huidige regering wil ze weer hervatten en schreef daarom een EU-referendum uit, met de belofte dat de bevolking na de onderhandelingen nogmaals de kans krijgt over toetreding te stemmen. Massadonor Simon heeft veel meer kinderen verwekt dan de 121 die tot nu toe bekend waren. In een brief aan alle ouders, die in handen is van Nieuwsuur, noemt hij een aantal van 199, dus ruim de helft meer. Simon zegt er spijt van te hebben dat het er zoveel zijn en dat hij niet eerder openheid heeft gegeven. Hij noemde tegenover ouders steeds andere aantallen. Hij zegt de boosheid daarover te begrijpen. Er is volgens Simon nu nog 1 vrouw zwanger door hem en hij belooft geen nieuwe zaaddonaties meer te doen. Bij het Centraal Station in Amsterdam zijn aan het begin van de avond 4 mensen gewond geraakt bij een steekpartij. Volgens de politie gaat het om de verdachte en 3 neergestoken slachtoffers. De verdachte is aangehouden. De politie vermoedt dat aan het steekincident bij het station een vechtpartij vooraf ging. Ajax is hard op weg om Sofyan Amrabat binnen te halen. Dat bevestigen bronnen aan de NOS. De Nederlands-Marokkaanse middenvelder is transfervrij nu zijn contract bij het Turkse Fenerbahçe is ontbonden. Hij moet bij Ajax de opvolger worden van Jordan Henderson, die vorig jaar vertrok. Sindsdien zat Ajax zonder ervaren defensieve middenvelder. Amrabat speelde eerder bij FC Utrecht en Feyenoord. Het weer, vooral in het noorden en westen buien bij een stevige wind. In de ochtend trekken de buien richting het oosten weg. 'S Middags af en toe zon bij 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 4 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Bij een verkeersongeluk op de dijk Lelystad-Enkhuizen zijn gisteravond 3 doden gevallen. Het lijkt erop dat 2 auto's met in totaal 8 inzittenden frontaal op elkaar zijn gebotst. De 5 overlevenden zijn licht tot zwaar gewond. De dijk tussen Lelystad en Enkhuizen is voorlopig afgesloten. De Israëlische premier Netanyahu heeft het geweld van Joodse kolonisten op de westelijke Jordaan-oever veroordeeld. Gemaskerde kolonisten vielen gisteren het dorp Kuzra aan en belaagden de Palestijnse inwoners, van wie enkele gewond raakten. Bij eerdere incidenten greep het Israëlische leger niet in, maar gisteren wel. De kolonisten werden uit het dorp verjaagd. Netanyahu noemt hen relschoppers. Volgens hem houden de meeste kolonisten zich aan de wet en brengt een handvol extremisten hen in diskrediet. De IJslanders lijken opnieuw te willen onderhandelen met de EU over een lidmaatschap. Volgens de eerste uitslagen van het referendum daarover heeft ruim 51% voorgestemd, maar nog niet alle stemmen zijn geteld. IJsland onderhandelde al eerder met de EU, maar door de vorige eurosceptische regering werden die gesprekken stilgelegd. De huidige regering wil ze weer hervatten en schreef daarom een EU-referendum uit, met de belofte dat de bevolking na de onderhandelingen nogmaals de kans krijgt over toetreding te stemmen. De speelschema's voor de Europa League en de Conference League zijn bekendgemaakt. Van de Nederlandse clubs komt AZ als eerste in actie. Op 16 september spelen de Alkmaarders uit tegen Sunderland. Een dag later speelt NEC in Turijn tegen Juventus. Dat is allebei in de Europa League. In de Conference League speelt Ajax op 15 oktober zijn eerste wedstrijd in Kroatië tegen Hajduk Split. En Twente speelt diezelfde dag thuis tegen FC Thun uit Zwitserland. Het weer, vooral in het noorden en westen buien bij een stevige wind. In de ochtend trekken de buien richting het oosten weg. 'S Middags af en toe zon bij 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 5 uur.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. In Meeden in Oost-Groningen woedt sinds gisteravond brand op het terrein van een hoogspanningsstation. Er komt veel rook vrij, daarom is er een NL-alert verstuurd. Het station is uit voorzorg uitgeschakeld, maar dat leidt niet tot stroomuitval. De brand begon in een schakelaar boven het hoogspanningsstation in Meeden. Ook een grote hoeveelheid koelolie vatte vlam. Dat maakt de brand lastig te blussen. De Groningse brandweer verwacht er nog de hele dag mee bezig te zijn. Bij verkeersongeluk op de dijk Lelystad-Enkhuizen zijn gisteravond 3 doden gevallen. 5 mensen raakten gewond. Het lijkt erop dat 2 auto's frontaal op elkaar zijn gebotst. De dijk tussen Lelystad en Enkhuizen is voorlopig dicht. Massadonor Simon heeft veel meer kinderen verwekt dan de 121 die tot nu toe bekend waren. In een brief aan alle ouders, die in handen is van Nieuwsuur, noemt hij een aantal van 199, dus ruim de helft meer. Simon zegt er spijt van te hebben dat het er zoveel zijn en dat hij niet eerder openheid heeft gegeven. Hij noemde tegenover ouders steeds andere aantallen. Hij zegt de boosheid daarover te begrijpen. Er is volgens Simon nu nog 1 vrouw zwanger door hem en hij belooft geen nieuwe zaaddonaties meer te doen. Ajax is hard op weg om Sofyan Amrabat binnen te halen. Dat bevestigen bronnen aan de NOS. De Nederlands-Marokkaanse middenvelder was op het WK van 2022 in Qatar een van de uitblinkers van het Marokkaanse elftal, dat toen de halve finales haalde. Op het afgelopen WK kwam hij weinig in actie. Amrabat is transfervrij, nu zijn contract bij het Turkse Fenerbahçe is ontbonden. Hij moet bij Ajax de opvolger worden van Jordan Henderson, die vorig jaar vertrok. Sindsdien zat Ajax zonder ervaren defensieve middenvelder. Amrabat speelde eerder bij FC Utrecht en Feyenoord. Het weer, vooral in het noorden en westen buien bij een stevige wind. In de ochtend trekken de buien richting het oosten weg. 'S Middags af en toe zon bij 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 6 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Massadonor Simon heeft veel meer kinderen verwekt dan de 121 die tot nu toe bekend waren. In een brief aan alle ouders die in handen is van Nieuwsuur noemt hij een aantal van 199. Simon zegt er spijt van te hebben dat het er zoveel zijn en dat hij niet eerder openheid heeft gegeven. Er is volgens hem nu nog één vrouw zwanger door hem en hij belooft geen nieuwe zaaddonaties meer te doen. Bij een verkeersongeluk op de dijk Lelystad-Enkhuizen zijn gisteravond 3 doden gevallen. 5 mensen raakten gewond. Het lijkt erop dat 2 auto's frontaal op elkaar zijn gebotst. De dijk tussen Lelystad en Enkhuizen is voorlopig afgesloten. De Israëlische premier Netanyahu heeft het geweld van Joodse kolonisten op de westelijke Jordaan-oever veroordeeld. Gemaskerde kolonisten vielen gisteren het dorp Kusra aan en belaagden de Palestijnse inwoners, van wie enkele gewond raakten. Netanyahu noemt de kolonisten relschoppers, maar benadrukt dat het een kleine groep is. De IJslanders lijken opnieuw te willen onderhandelen met de EU over een lidmaatschap. Volgens de eerste uitslagen van het referendum daarover heeft ruim 51% voorgestemd, maar nog niet alle stemmen zijn geteld. Eerdere onderhandelingen werden door IJsland stopgezet. Mocht er een akkoord komen, dan mogen de IJslanders daar opnieuw over stemmen. In Meeden in Oost-Groningen woedt sinds gisteravond brand op het terrein van een hoogspanningsstation. De brand begon in een schakelaar en ook een grote hoeveelheid koelolie vatte vlam. Dat maakt de brand lastig te blussen. De Groningse brandweer verwacht er nog de hele dag mee bezig te zijn. De brand in Meeden leidt niet tot stroomuitval. Het weer, het is onstuimig met hier en daar buien en vrij veel wind. In de ochtend trekken de buien richting het oosten weg. 'S Middags af en toe zon bij 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 7 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. In IJsland is het referendum over het hervatten van de onderhandelingen over lidmaatschap van de EU uitgedraaid op een nek-aan-nek-race. Volgens de eerste uitslagen heeft 50,1% tegengestemd en 49,9% voor. Dat meldt de IJslandse publieke omroep. Van 4 kiesdistricten is nog geen uitslag. Een definitieve uitslag wordt pas later vandaag verwacht. IJsland onderhandelde al eerder met Brussel, maar door de vorige eurosceptische regering werden die gesprekken stilgelegd. De huidige regering deed de belofte dat de bevolking na de onderhandelingen nogmaals de kans krijgt om over toetreding te stemmen. Bij een verkeersongeluk op de dijk tussen Lelystad en Enkhuizen zijn gisteravond 3 doden gevallen. Het lijkt erop dat 2 auto's met in totaal 8 inzittenden frontaal op elkaar zijn gebotst. De 5 overlevenden zijn licht tot zwaar gewond. De dijk tussen Lelystad en Enkhuizen was urenlang afgesloten. Massadonor Simon heeft veel meer kinderen verwekt dan de 121 die tot nu toe bekend waren. In de brief van alle ouders, die in handen is van Nieuwsuur, noemt hij een aantal van 199. Simon zegt er spijt van te hebben dat het er zoveel zijn en dat hij niet eerder openheid heeft gegeven. Hij noemde tegenover ouders steeds andere getallen en zegt de boosheid daarover nu te begrijpen. Er is volgens Simon nu nog 1 vrouw zwanger van hem en hij belooft geen nieuwe zaaddonaties meer te doen. En in de Eredivisie heeft AZ gisteravond de koppositie verstevigd. De Alkmaarders wonnen in eigen huis met 5-2 van Go Ahead Eagles. NEC pakte de winst in Zwolle. Tegen PEC werd het 3-1. Scheidsrechter Kooi gaf 4 penalties. 3 daarvan waren de raak. Een 4e ging tegen de lat. Excelsior won verder thuis de Stadsderby tegen Sparta met 2-1. Het weer nog onstuimig met hier en daar buien, vrij veel wind. De buien die trekken in de loop van de ochtend weg richting het oosten. 'S Middags af en toe zon en een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Mijn naam is Rijnbaard Mans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu... ZFM in de ochtend.

Dit is ZFM. ZFM. Strand, zee, boulevard en Formule 1. Dit is Radio voor Zandvoort. Dit is ZFM.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 8 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het dodental van de vloedgolven in het grensgebied tussen Nepal en Tibet is opgelopen naar zeker 750. Duizenden mensen worden nog altijd vermist, waaronder veel toeristen. Zeker 3 Nederlanders zijn nog altijd spoorloos. Er wordt weer gewaarschuwd voor nieuwe overstromingen. Het waterpeil in de buurt van een rivier is weer gestegen. In IJsland is het referendum over het hervatten van de onderhandelingen over lidmaatschap van de EU uitgedraaid op een nek-aan-nek-race. Volgens de eerste uitslagen heeft 50,1% tegengestemd en 49,9% voor. En van 4 kiesdistricten is nog altijd geen uitslag. Een definitieve uitslag die wordt pas later vandaag verwacht. En IJsland onderhandelde al eerder met Brussel, maar dat is nooit doorgezet. Bij een verkeersongeluk op de dijk Lelystad-Enkhuizen zijn gisteravond 3 doden gevallen. Het lijkt erop dat 2 auto's met elkaar, met in totaal 8 inzittenden, frontaal op elkaar zijn gebotst. De 5 overlevenden zijn licht tot zwaar gewond. De dijk tussen Lelystad en Enkhuizen was urenlang afgesloten. Massadonor Simon heeft veel meer kinderen verwekt dan de 121 die tot nu toe bekend waren. In de brief aan alle ouders, die in handen is van Nieuwsuur, noemt hij een aantal van 199. Simon zegt er spijt van te hebben dat het er zoveel zijn en dat hij niet eerder openheid heeft gegeven. Hij noemde tegenover ouders steeds andere aantallen en zegt de boosheid erover te begrijpen. Er is volgens Simon nu nog 1 vrouw zwanger door hem en hij belooft geen nieuwe zaaddonaties meer te doen. De Israëlische premier Netanyahu heeft het geweld van Joodse kolonisten op de westelijke Jordaan-oever veroordeeld. Gemaskerde kolonisten vielen gisteren een dorp aan en belaagden Palestijnse inwoners, van wie enkele gewond raakten. Netanyahu noemt de kolonisten relschoppers, maar benadrukt dat het een kleine groep is. Het weer onstuimig, hier en daar buien en vrij veel wind. Die buien trekken in de loop van de ochtend weg. 'S Middags af en toe zon en een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Mijn naam is Rijnbaard Mans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Autocruise Zandvoort. Al sinds de oprichting staan bij ons vakmanschap, betrouwbaarheid en een klantgerichte service centraal. In de loop der jaren is ons bedrijf uitgegroeid tot wat het nu is. Bij ons zijn alle merken en modellen auto's welkom. Ook voor schadeherstel, reparaties en APK. Bij ons ben je verzekerd van de beste service tegen een eerlijke prijs. En onze door Bosch opgeleide monteurs weten alles over jouw auto. Autocrew Zandvoort, Kamerlijk Onderstraat 23. Ook op zaterdag geopend.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de ochtend.

0: Ka-ching.
1: ZFM is er ook op tv. Kanaal 40 via Ziggo en kanaal 1367 KPN.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM met het nieuws van 9 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Bij een schietpartij op een raveparty in de stad Aarau in Zwitserland is zeker 1 persoon om het leven gekomen. 5 andere mensen raakten gewond. Volgens de politie zou er op het feest op een paardenrenbaan op het publiek zijn geschoten. Naar de schutter of schutters wordt nog gezocht. De politie raadt iedereen aan het gebied te mijden. Aarau ligt tussen Basel en Zürich. In IJsland lijkt het nee-kamp te winnen bij het referendum over het hervatten van de onderhandelingen over EU-lidmaatschap. Nog niet alle stemmen zijn geteld, maar bijna 52% lijkt tegen te stemmen. IJsland onderhandelde al eerder met Brussel, maar door de vorige eurosceptische regering werden die gesprekken stilgelegd. De huidige regering deed de belofte dat de bevolking na de onderhandelingen nogmaals de kans krijgt om over toetreding te stemmen. Het dodental van de vloedgolven in het grensgebied tussen Nepal en Tibet is opgelopen naar zeker 750. Duizenden mensen worden nog altijd vermist, waaronder veel toeristen. Zeker 3 Nederlanders zijn nog altijd spoorloos. En er wordt weer gewaarschuwd voor nieuwe overstromingen in het gebied. Het waterpeil in de buurt van een rivier is weer gestegen. En in Meeden in Oost-Groningen woedt sinds gisteravond brand op het terrein van een hoogspanningsstation. Er komt veel rook vrij, daarom is er een NL-alert verstuurd. Het station is uit voorzorg uitgeschakeld, maar dat leidt niet tot stroomuitval. De brand die begon in een schakelaar boven het hoogspanningsstation. En ook een grote hoeveelheid koelolie vatte vlam. Dat maakt de brand lastig te blussen. En de brandweer in Meeden verwacht er nog de hele dag mee bezig te zijn. Het weer dan nog. Het is onstuimig vanochtend met hier en daar buien en vrij veel wind. Nou, de buien die trekken in de loop van de ochtend weg richting het oosten. In de middag dan is er af en toe zon en is het een graad of 21. En ook de komende dagen blijft het wisselvallig nazomerweer. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Mijn naam is Rijnbaard Mans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. Zandvoort uit Zandvoort.

Zandvoort uit Zandvoort. Via de lokale omroep ZFM. En onder het mom van Zandvoort uit Zandvoort nemen we u mee op een muzikale reis door de jaren 30, 40, 50, 60 en 70. Een ware aaneenschakeling van historische feiten en wittelswaardigheden. En het alles onder muzikale leiding van Mario Zandvoort. De woelige jaren van burgerlijke ongehoorzaamheid, vrije seks, de eerste man op de maan en wereldsterren als Louis Davids, Lou Bendy, De Jantjes, Willy Alberti, Wim Zonneveld en Anneke Greunlo. Het nu al historische muziekprogramma Zandvoort uit Zandvoort. Gramofoonplaten van schellak en vinyl draaien weer volle toeren. Het doet ons deugd dat deze geluidsdragers de tand des tijds hebben doorstaan. De klanken van weleer en met liefde bereid om

en welkom bij een nieuwe aflevering van Zandvoort uit Zandvoort. Mijn naam is Mario Zandvoort en iedere week neem ik u mee op reis terug in de tijd naar de jaren 30, 40, 50, 60 en de jaren 70. En dat doen we dan normaal gesproken alleen maar met oud-Hollandse muziek. Muziek uit de jaren 30, 40, 50, 60 en de jaren 70. Een reisje terug in de tijd. En de muziek die wordt elke week weer beschikbaar gesteld op Kort Draaier. Daar bedank ik hem hartelijk voor. Alleen vandaag een speciale uitzending naar het hele weekend. Speciale uitzendingen, want het is Formule 1 weekend in Zandvoort. En in heel Nederland natuurlijk. Maar hier in Zandvoort gebeurt het allemaal. Het is gisteren allemaal voor start gegaan. Nou ja, alhoewel. Het is eigenlijk, heel eerlijk gezegd, allemaal al begonnen op 20 juli. Toen zijn ze begonnen met de opbouw van de Formule 1 Heineken Dutch Grand Prix, zoals die zo mooi heet. En die wordt hier in Zandvoort gehouden dit jaar. De last lap, oftewel de laatste keer in Nederland. Wat betreft de officiële race, en daarna wordt die alleen nog maar gebruikt voor reserve races. Het is mascotte circuit Zandvoort. Het staat bekend als een echt old school circuit met snelle, gloeiende en uitdagende bochten. Gevormd door de natuurlijke duinen en met een circuitlengte van pak een beet 4,3 kilometer... is het een van de kortere circuits van, op de kalender van de Formule 1. Bijna nergens anders racecoureurs zo vaak aan de racefans voorbij. Daarom is het ook zo leuk. En het hele weekend hier in Zandvoort groot feest. En officieel is het al gisteren begonnen. Gisteren is het allemaal volgelopen. Nou ja, het was al eerder, want sommige mensen die hadden iets van... je mag niet met de auto komen, dus kom ik gewoon wat eerder... Ik was van de week al eventjes op het official 538 Grand Prix Village, zoals het zo mooi heet. En dat is de camping bij de hockeyvelden, bij de golfbaan. Daar zijn de hockeyvelden verbouwd en nou ja, verbouwd. Er staan allemaal tenten. Ze hebben er allemaal tenten neergezet en bedden neergezet. En een grote tent met muziek. Alles gewoon één groot feest. En op het circuit is natuurlijk ook één groot feest. De Reuzenrad staat er weer. Een heel gezellig weekend. En vandaar ook een aangepaste uitzending. We gaan wat andere muziek draaien zoals u van ons gewend bent. Maar het blijft natuurlijk wel gezellig. En natuurlijk Nederlandstalige muziek. En we beginnen met de Pasadena Dream Band. Ja, je hebt toch denk ik wel een van de leukste plaatjes gemaakt... voor de latere tijden in Nederland. Ja, hey, ga je mee naar Zandvoort aan de zee? Is toch wel bekende klanken. En u hoort hem nu in de Grand Prix radioversie met Olaf Mol die er doorheen dendert. De Pasadena Dream Band met Zandvoort. Ik zeg een hele goede middag. Speciale uitzending van Zandvoort uit Zandvoort. Hier op de lokale omroep ZFM Zandvoort, moeten we officieel zeggen. Luister maar, muziek. En zometeen ook de eerste trein naar Zandvoort.

0: de zee. We nemen broodjes en koffie mee. Oh, het is zo'n zaligheid als je van de duinen glijdt in Zandvoort aan de zee. Ikke. Schau mal, Heinrich, da ist das Meer. Ich war hier früher, mal mit Gewehr. Es ist ein Stückchen Heimat hier, hoch das Glas mit deutsches Bier. Es lebe Zandvoort an das Meer. Sieht wieder schön aus hier. Ah, ach, mein hier, sieh da. Wo ist das Hotel Germania? Bitte? Hotel Germania!
1: Oh, Mann, ja. Ja, das kann ich Ihnen wel even quick sagen. Dan gaan ze daar de trap af. En slaan ze linksom. Dan laven ze rechtuit. Dan laven ze er bovenop. Dankeschön, dankeschön, dankeschön. Alles wird hier schön in Holland.
0: Ja, finde ich.
1: Ja, sehr. Alles wieder genau wie früher.
0: Ja. Sie können wieder anfangen, wenn Sie wollen. Maar dan müssen Sie wel van tevoren even aufklingelen.
1: Bitte?
0: Ja, aufbellen, opbullen. Opballen.
1: Ach, telefonieren meinen Sie?
0: Ja, telefonieren.
1: Aber warum dann?
0: Nou, de vorige keer lagen we nog in bed.
1: Ach so, ja, aber sei Vorsicht.
0: Ja?
1: Ja. Es geht wieder los.
0: Zou je denken? Ze zit nog zo muur van de vorige keer.
1: Nein, aber sie sind doch nicht quas, hä? Bitte?
0: Quas.
1: Quas? Was heißt quas?
0: Nou, bes, bas, bos, bös.
1: Böse!
0: Ja, böse.
1: Nein, wir sind nie böse!
0: Nee, zei wel tegen elkaar.
1: Maar mochten sie nou eventueel wel böse zijn? Dan denken ze immer maar aan dat Hollandische lied van de heile holle houten de muus maar rein. Maar ik zal Ihnen bewijzen dat ik niet böse ben.
0: Hou zo.
1: Hier heb je fiets terug.
2: Dat was muziek van Louis Davids met Zandvoort aan das Meer. Want ja, ook de Duitsers zijn van de partij in Zandvoort. Die zijn al jaren partij in Zandvoort. Dat is toch een van de toeristenstromen in Zandvoort die erg belangrijk is voor de badplaats. En het is natuurlijk gewoon super druk. Het is gezellig. De Grand Prix Formule 1 van Nederland is gisteren begonnen. De Grand Prix van Nederland, ook wel de Heineken Grote Prijs van Nederland en Formule 1, Heineken Dutch Grand Prix genoemd, is een race uit de Formule 1 die tussen 1952 en 1985 30 maal gehouden werd. En de laatste twee jaar waren in 1948 en 1949 waren er twee Grand Prix verreden als Grand Prix van Zandvoort, maar dit was nog geen officiële Formule 1. In de jaren 50 en 51 waren het wel Formule 1 races, maar die behoren niet bij de officiële Formule 1 kampioenschap die pas in 1950 begon. Na ook een afwezigheid van 35 jaar zou de race in 2020 terugkeren naar het circuit van Zandvoort. Maar in het kader van de maatregelen ter bestrijding van de coronacrisis in Nederland werd het uitgesteld tot 2021. Toen hadden we onze eerste race weer terug in Nederland na 35 jaar. Nou ja, eigenlijk na 36 jaar dan. En ja, en dit jaar zal deze reeks worden afgesloten. En daarna komt de Grand Prix voorlopig niet meer terug in Nederland. In het laatste jaar wordt de 36e Formule 1 race verreden. En zal er tevens een sprint verreden worden. Dus een bol vol programma ga ik je straks meer over vertellen. En natuurlijk de muziek, daarvoor zit je aan je radio gekluisterd. Een hoop muziek over Zandvoort, een hoop gezellige muziek. Dick Doorn komt eraan, Letty de Jong, we gaan naar Zandvoort. En nieuw plaatje Zomer in Zandvoort. U hoort het allemaal hier, gezelligheid. Kent geen tijd hier op de lokale omroep ZFM Zandvoort.

0: CFM Zandvoort, lokale omroeper uit de badplaats Zandvoort. U luistert naar Zandvoort uit Zandvoort. Vandaag een aangepaste uitzending aangezien het Formule 1 weekend is. Het laatste weekend dat we de Formule 1 in Zandvoort mogen verwelkomen. De allerlaatste Dutch Grand Prix. Grand Prix, zoals het zo mooi heet. Het belooft een onvergetelijk raceweekend te worden. En dat is van 21, dat was gisteren, tot en met 23 augustus... wordt het afgesloten na 5 jaar Formule 1 geschiedenis in Zandvoort. Dat wordt natuurlijk een knaller, of het is al een knaller eigenlijk. De officiële race morgenmiddag om 3 uur. Het is vandaag zaterdag. Dit is geen herhaling. Dit is semi-live, noemen we het maar zo. En dit jaar ook de allereerste F1 sprint in eigen land. 3 dagen vol ongekend race-spectakel en entertainment gegarandeerd. Ja, en dan moet je gewoon live bij zijn. Maar ik weet niet of je kaarten hebt kunnen bemachtigen, want het was uitverkocht. Vrijdag, daar kon je nog kaarten voor krijgen, maar zaterdag en zondag was gewoon al maanden uitverkocht. En als je dan kijkt naar de prijs, dan schrik je. Ik hoorde zelfs dat er een bus over het circuit heen rijdt. En een rondje over het circuit met een bus. Ik geloof een open bus, ouderwetse bus. Van de Grand Prix, van het circuit Zandvoort zelf natuurlijk. En een rondje over het circuit en daarna lekker eten. En het kost per persoon maar, ik geloof, iets van 10.040 euro. Ja, het circuit wil toch nog eventjes goed uitpakken en een beetje geld binnenhalen. Want het schijnt dat er niet zoveel geld wordt verdiend, zeggen ze. Dus ik vraag het me af, maar niet genoeg om het allemaal door te laten gaan. Dus maar in ieder geval groot feest in Zandvoort. En wist je trouwens, de maximum snelheid op het circuit van Zandvoort is 305 kilometer per uur. Nou, ik heb het nog nooit gereden, maar het lijkt me behoorlijk wat. Het circuit is 4,3 kilometer lang en heeft 14 bochten. Dus, wij wisten dat al natuurlijk. Maar de mensen die niet uit Zandvoort komen, die hebben iets van, oh, dat wist ik allemaal niet. Maar muziek, daar gaan we mee door. Plaatje toepasselijk voor dit programma, als we de officiële kanalen aanhouden zoals u van ons gewend bent. Het is Zandvoort nummer 2. Louis David is nu op de radio.
1: Ieder jaar als het zonnetje weer laat, krijgen we de kriebel in ons bloed. Hebben lak aan werken, willen ons versterken, Britse zeewind is daarvoor zo. Vraag een Amsterdammer waar hij zomers heen gaat, hij antwoordt met een

dan voor zich vol zoete poëzie, als een paar ligt het aan de zee. De bananen schillen, werkelijk een idylle, en de zwemster duidt de Rudebrei. Opgestroopte kousjes en kousjes extra fijn, kijk hoe democratisch.

0: Nederlandse muziek. Dit is Zandvoort uit Zandvoort met Mario Zandvoort.
1: Beleef de tijd van weleer met Zandvoort uit Zandvoort. Via de lokale omroep ZFM. En onder het mom van Zandvoort uit Zandvoort nemen we u mee op een muzikale reis door de jaren 30, 40, 50, 60 en 70. Een ware aaneenschakeling van historische feiten en wittelswaardigheden. En het alles onder muzikale leiding van Mario Zandvoort. De woelige jaren van burgerlijke ongehoorzaamheid, vrije seks, de eerste man op de maan en wereldsterren als Louis Davids, Lou Bendy, De Jantjes, Willy Alberti, Wim Zonneveld en Anneke Greunlo. Het nu al historische muziekprogramma Zandvoort uit Zandvoort. Gramofoonplaten van schellak en vinyl draaien weer volle toeren. Het doet ons deugd dat deze geluidsdragers de tand des tijds hebben doorstaan. De klanken van weleer en met liefde bereid onontbeerlijk maar heerlijk geurend kopje koffie, nostalgie en melancholie. U luistert naar Zandvoort uit Zandvoort.

was muziek van André van Duin met Als de zon schijnt. En daarvoor de sfeer maken, zeggen broeders Rossig met Zandvoort aan de zee. En het is feestweekend, speciale uitzending van Zandvoort uit Zandvoort. En we hebben vandaag strakjes vanaf 2 uur Rob Harms met Zandvoort op zaterdag. En dan gaan ze alles vertellen over het circuit. En daar waarschijnlijk ook live zijn ze op het circuit aanwezig. En vandaag was onder andere vrije training was vrijdag. Sprintkwalificatie ook, vrije training. F1 Academy was gisteren allemaal. En Afrojack waren er, snelle Fleming, Kraantje Papi, Snolleke Bollekes. En zondag de F1 Drive Parade. En de race zelf om 3 uur. F1 Academy, Porsche Mobiel 1, Super Cup Race 2. Pre-race show, inclusief Nederlands volkslied. Martin Garrix is er, Davina Michelle en Dirty Daddies zijn allemaal aanwezig. En vandaag is er ook een F1 sprint, kwalificatie. Voor morgen, kwalificatie F1 Academy. F1 Academy Race 1, kwalificatie 2. Porsche Mobiel 1, Super Cup. Porsche Mobiel 1, Super Cup Race 1. Yves Berendsen is aanwezig met zijn band. De jeugd van tegenwoordig, Fuenta. La Fuenta, moet ik zeggen. En Acta en de Munich, ze zijn allemaal vandaag aanwezig op het circuit van Zandvoort. En misschien jij ook. En voor de rest, honderdduizenden mensen. Want Zandvoort is overvol, maar overgezellig. En als je geen kaartje bemachtigt, zeker. Het is in Zandvoort in het dorp gezellig. Op de boulevard en op het strand is het gewoon echt overal feest. En je hoort ook muziek hier op de radio. En af en toe schakelen we over naar het circuit. En wij hebben gewoon lekkere muziek. André van Duin nog een keertje met een zomer medley. Luister maar.

Ja, dat waren vrolijke klanken van Django Wagner met Het is weer weekend. En daarvoor André Hazes met Zomer. CFM Zandvoort, lokale omroep vanuit badplaats Zandvoort. Een uurtje is kort. Vandaag een aangepaste uitzending. Vandaag geen muziek gebruikt van Cor Draaier, die normaal gesproken de muziek voor ons samenstelt. Vandaag een beetje een aangepaste uitzending. Ik wens je zo meteen heel veel plezier met Rob Harms, met Zandvoort op zaterdag. En ik ben er volgende week weer gewoon in de herhaling op zaterdag. En op zondag natuurlijk met een nieuwe aflevering van Zandvoort uit Zandvoort. Reis je terug in de tijd naar de jaren 30, 40, 50, 60 en de jaren 70. Ik wens u een heel fijn weekend. Geniet van de races, als u ervan houdt. Geniet van de muziek bij de lokale omroep CFM Zandvoort. En als u er niet bij kunt zijn, dan kunt u natuurlijk gewoon meegenieten op de radio van hoe het ruilt en zeilt in Zandvoort. En dat kan ook gewoon bekeken worden hè, op televisie. Televisie kan je het allemaal live meemaken. CFM Zandvoort. Nog even muziek. Misschien nog Ria Valk met Zandvoort. Maar eerst die Rob de Nijs met Zondag. Ik wens u nog een heel fijn weekend. En veel plezier morgen met de Formule 1 race. De officiële race. Die start morgen om 3 uur. Ik zeg nog een fijn weekend. Geniet ervan. En misschien tot volgende week. Tot ziens.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM met het nieuws van 10 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. De KNVB wil een internationale top in Nederland organiseren om de toekomst van de FIFA te bespreken. In een brief aan UEFA-voorzitter Seferin staat dat ze vinden dat FIFA-baas Infantino weg moet en ook dat de manier waarop de FIFA wordt bestuurd moet veranderen. In de brief van 8 kantjes schrijft de KNVB dat de Wereldvoetbalbond wil hervormen naar een organisatie waarin meer ruimte is voor verantwoording, transparantie en controle. Daarbij moet de macht van de president fors worden ingeperkt. In Zwitserland is geschoten op een raveparty in de stad Aarau tussen Basel en Zürich. Er is zeker 1 dode, ook zijn er 5 gewonden. Er zou op het publiek zijn geschoten door onbekenden. De dader of daders zijn waarschijnlijk nog niet gepakt. De Zwitserse politie roept iedereen op het gebied te mijden. In Os is een fietser van 82 gisteravond overleden na een aanrijding met een auto. De bestuurder ging er vandoor en liet het slachtoffer zwaargewond achter. Later op de avond werd het vermoedelijke voertuig gevonden in Geffen, zo'n 10 kilometer verderop. De auto was uitgebrand. De politie is op zoek naar de bestuurder. En de inwoners van IJsland hebben tegen het hervatten van de onderhandelingen over het EU-lidmaatschap gestemd. Volgens de publieke omroep is bijna 53% tegen. Het was lange tijd een nek-aan-nek-race. Bijna de hele nacht lag het ja-kamp licht op voorsprong. Maar vanochtend vroeg kantelde het beeld. Toen kwamen vooral de stemmen van het platteland binnen, waar veel mensen tegen zijn. In de hoofdstad Reykjavik stemden de meeste mensen nog voor. 17 jaar geleden vroeg IJsland het EU-lidmaatschap aan na het omvallen van de IceSave-bank. Een paar jaar geleden zette een nieuwe regering de onderhandelingen stop. Het weer nog is onstuimig met buien en vrij veel wind. Vanmiddag wordt het vaker droog en ook af en toe zon. Het wordt een graad of 21. En ook morgen wisselvallig met geregeld buien, soms met onweer. Tussendoor is er ook ruimte voor de zon bij zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Mijn naam is Rijnbaard Mans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Autocrew Zandvoort. Al sinds de oprichting staan bij ons vakmanschap, betrouwbaarheid en een klantgerichte service centraal. In de loop der jaren is ons bedrijf uitgegroeid tot wat het nu is. Bij ons zijn alle merken en modellen auto's welkom. Ook voor schadeherstel, reparaties en APK. Bij ons ben je verzekerd van de beste service tegen een eerlijke prijs. En onze door Bosch opgeleide monteurs weten alles over jouw auto. Autocrew Zandvoort, Kamerlijk Onderstraat 23. Ook op zaterdag geopend.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM Jazz.

Een goedemorgen luisteraars en welkom bij ZFM Jazz op deze wat regenachtige zondagochtend. Mijn naam is Jaap Funnekotter en ik ben vandaag de samensteller en presentator van dit programma. Een speciaal welkom voor mijn trouwe luisteraars in Leidschendam, Leiden en Den Haag. And a special welcome as well for our English-speaking listeners. Und ein herzliches Willkommen an unsere deutschen Zuhörer, die in unserem schönen Dorf Zandvoort Urlaub machen. Zoals u op de ZFM Jazz Facebookpagina en mijn eigen Facebookpagina hebt kunnen lezen, draai ik in deze uitzending een prettige mix van mainstream jazz met bij een aantal nummers aandacht voor de maand augustus. De komende twee uur kunt u luisteren naar onder andere Bill Evans, Weather Report, Grant Green, het Ferdinand Povel kwartet met Geetje Kouwveld, Frits Landersbergen, Jerry Mulligan, Roswell Budd en Heather Maas, Scott Hamilton om er maar een paar te noemen. Dus relax, schenk nog een kop koffie in en geniet de komende twee uur van de crème de la crème van de internationale en Nederlandse jazzy. Ik begon deze uitzending met een opname van de beroemde LP Kind of Blue van Miles Davis. U hoorde Miles op trompet, begeleid door Bill Evans op piano, Paul Chambers op bas en Jimmy Cobb op drums. Het nummer was getiteld Blue in Green. Het tweede nummer wat ik vandaag ga draaien is ook weer van Bill Evans op piano. Dit keer begeleid door Sam Jones op bas en Philly Joe Jones op drums. Het komt van de LP Everybody Digs Bill Evans. En de titel is What Is There to Say?

0: Ja, dat waren de klanken van Bill Evans met What Is There To Say. Het volgende nummer wat ik ga draaien is vocaal en wel Heather Massey, die zingt begeleid door Budwell Rudd op trombone, Rolf Sturm op gitaar en Mark Hallis op bas. Een opname uit 2016 van hun album August Love Song. Gaan we luisteren naar Love Song for August.
1: I live to see you smile.

Ja, dat was de stem van Heather Massey. Dan heb ik nu wat klaarstaan van de jazz fusion group Spyro Gyra. Een nummer uit 1997 waarmee ze in Amerika platinum scoorde. Een verkoop van meer dan 1 miljoen exemplaren van dit album. Luistert u naar Morning Dance, een live opname in Lakeview 1997.

Ja, Morning Dance van Spyro Gyra. Het volgende nummer wat ik heb klaarstaan is... daar staat in de limelight Scott Hamilton. Scott Hamilton, tussen twee haakjes, die op 8 november weer optreedt... na een lange tijd van afwezigheid bij Stichting Jazz in Zandvoort... in de Dorpskerk in Zandvoort. Ik weet niet of er nog kaarten te krijgen zijn. Het is meestal heel populair en uitverkocht. Maar vanwege de wederom verbouwing van de krocht... is Stichting Jazz in Zandvoort uitgeweken naar de Dorpskerk. En daar zijn wat meer plaatsen dan in de zaal van de krocht. Dus misschien dat er nog plekken over zijn. Trouwens, volgende week... 6

City ga ik draaien My Ideal. En Scott wordt begeleid door Jerry Wiggins op piano, Dennis Irwin op bas en Connie Kay op drums. Een opname op Concord uit 1990. Scott Hamilton, My Ideal.

Ja, dat waren de klanken van Scott Hamilton met My Ideal. We gaan nu wat gitaarachters draaien. En wel van de gitarist Grant Green. En dat is van het album Sunday Morning. En ik ga de gelijknamige titel ook draaien. Het was een album actually uit 1961, maar de bekende Rudy Van Gelder heeft deze opname uit 1961, die mastertapes, helemaal geremasterd. Zodat het weer helemaal fris en fruitig klonk, deze opname.

Ja, en dat waren de gitaarklanken van Grant Green. Ik ga nu wat draaien van een heel mooi album, een bossa nova album, getiteld Tanto Tempo. Oorspronkelijk uitgekomen in 2000, maar recent geremasterd, wederom uitgebracht. De zang wordt verzorgd hier door Bebel Gilberto van de beroemde Gilberto-familie. En voor de rest een keur aan Braziliaanse bossa nova muzikanten. Celso Fonseca en Luis de Monte op gitaar. D. en André Palmeira Cunha op gitaar en basgitaar. Carlinhos Brown en João Paraíba op percussie en Robertinho Silva op drums. Een prachtig gezelschap. Luistert u naar het nummer August Day Song.

Ja, dat waren de Braziliaanse klanken van Bebel Gilberto. Snel door met pianist Kenny Drew. Begeleid door Paul Chambers op bas en Philly Joe Jones op drums. Van zijn album The Very Best of Kenny Drew gaan we luisteren naar I Could Write a Book.

Kenny Drew, I Could Write a Book. We gaan door met Bobby Hutcherson op vibrafoon en marimba. En Freddie Hubbard, trompet. James Spaulding, alt sax. Herbie Hancock, piano. Ron Carter, bass. En Joe Chambers op drums. Van het album Bobby Hutcherson Components, West 22nd Street Theme.

Ja, dat waren de klanken van Bobby Hutcherson en zijn vrienden. We gaan snel door met Carmen McRae en de Dave Brubeck Quartet. Een live opname uit 1964 van de Basin Street Club in New York. Het album was getiteld Take 5 en het nummer wat ik ga draaien is Melanta.

Ja, een mooie ballad van Carmen McRae, Malenka. En we gaan snel door naar het laatste nummer voor de nieuwsberichten en de boodschappen van 11 uur. Cannonball Adderley met een Bossa Nova album. En uiteraard Cannonball Adderley op altsax. En door wie wordt hij op piano begeleid? Sergio Mendes. Ver voordat hij beroemd werd met zijn Brazil 66... speelde hij als 20-jarige piano bij Cannonball Adderley. Luistert u naar Clouds en tot na 11 uur.

0: hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 11 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. De KNVB wil een internationale top organiseren over de toekomst van de FIFA. De bond heeft voorstellen gedaan aan UEFA-voorzitter Seferin. En op de top in Amsterdam moet worden gesproken over nieuw leiderschap en de manier waarop de FIFA wordt bestuurd. Volgens de KNVB gaat het om meer dan het vervangen van de omstreden voorzitter Infantino. In de historische binnenstad in Deventer woedt brand in een gebouw. De bewoners die zijn geëvacueerd. Eén persoon is voor behandeling naar het ziekenhuis gebracht. Vanwege de rook is een NL-alert verstuurd. Over de oorzaak van de brand in Deventer is nog niet bekend. De steekpartij van gisteravond bij Amsterdam Centraal werd gelivestreamd op sociale media. Onder meer op X gaan beelden rond waarop een TikToker en een groep mannen ruzie hebben. Vervolgens is te zien hoe dat verder escaleert, waarbij één persoon op de grond belandt. Daarna stopt de livestream. Vier mensen raakten uiteindelijk gewond. De politie heeft een verdachte opgepakt. Het is een man van 43 uit Naarden. Ook hij raakte gewond. De politie bestudeert de beelden en roept getuigen op zich te melden. De brandweer verwacht nog de hele dag bezig te zijn met het blussen van een brand op het terrein van een hoogspanningsstation in Meeden in Oost-Groningen. Er komen nog steeds grote zwarte rookwolken vrij. En er staat een grote hoeveelheid koelolie in brand. En de elektriciteit die wordt voorlopig omgeleid, zodat er geen stroomstoringen zijn. En Ajax heeft Sofyan Amrabat vastgelegd. De verdedigende middenvelder tekent een contract voor 2 seizoenen in Amsterdam. Amrabat was transfervrij nadat zijn contract bij het Turkse Fenerbahçe was ontbonden. De Marokkaanse international begon zijn carrière bij FC Utrecht en speelde vervolgens voor onder meer Feyenoord, Manchester United en Fiorentina. Het weer onstuimig met buien en vrij veel wind. Later vanmiddag wordt het vaker droog, ook af en toe zon dan. Het wordt een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Mijn naam is Rijnbaard Mans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM Jazz.

Een goedemorgen luisteraars en welkom bij het tweede uur van ZFM Jazz op deze vochtige zondagochtend. Mijn naam is Jaap Funnekotter en ik ben vandaag de samensteller en presentator van dit programma. Ik begon de tweede uur met, u heeft het ongetwijfeld herkend, Count Basie met het nummer Basie Power. Het tweede nummer wat ik ga draaien in dit tweede uur is van altsaxofonist Benny Carter. En Benny Carter wordt bijgestaan door Larry Bunker op vibrafoon, Arnold Ross op piano, Bobby Gimmons op gitaar, Joe Comfort op bas en Shelly Mann op drums. Het is een oudje, deze opname 1958 van het album Aspects. Maar een prachtig nummer vind ik, getiteld August Moon.

Ja, de klanken van Benny Carter en zijn vrienden. Het nummer August Moon. We gaan door met wat piano. En wel André Previn. André Previn, die zowel zijn sporen in de klassieke muziek als dirigent heeft verdiend. Maar daarnaast ook een bevlogen jazzpianist was. Net zoals met Wynton Marsalis, die zowel klassiek als jazz trompet speelt. Mooie combinaties zijn dat. André wordt begeleid hier door Red Mitchell op bas en Frankie Cap op drums. Het komt van zijn 1960 album Like Previn. Luistert u naar Rosie Red.

Ja, en dat was André Previn met Rosie Red. Ik vermeld het al in het eerste uur op 6 september, aanstaande zondag dus, vindt er in de Dorpskerk weer het eerste concert plaats van Jazz in Zandvoort. En dat wordt een tribute door Deborah Carter to Ella Fitzgerald en Carmen McRae. En ik heb nu een zangeres staan die Deborah al voor was. Dat is namelijk Didi Bridgewater. Die bracht ook in 1997 al een album uit getiteld Dear Ella. Ook een tribute to Ella Fitzgerald. En Didi Bridgewater werd begeleid met een big band onder leiding van haar man Cecil Bridgewater. Tussen twee haakjes, voor het concert in de Dorpskerk op 6 september zijn nog plaatsen beschikbaar. Dus het wordt een fantastisch concert. Dat weet ik zeker, met een zangeres als Deborah en een prachtige begeleidingsgroep met Jean-Louis van Dam op piano, Edwin Corzilius op bas en Frits Landersbergen op drums. Dat wordt smullen voor de jazzliefhebber. Maar nu dus even een tribute van Didi Bridgewater. Luistert u naar O Lady Be Good.

Ja, Didi Bridgewater met Lady Be Good, een tribute to Ella Fitzgerald. Het volgende nummer wat ik ga draaien komt van een artiest die we ook vaak bij Jazz in Zandvoort hebben gezien. Francesca Tandoi met haar trio. Italiaanse zangeres, pianiste, gestudeerd aan het conservatorium in Den Haag. En door Frits Landersbergen hier in de Nederlandse jazz scene geïntroduceerd. Ik denk dat het wel tijd is voor de programmeurs van Jazz in Zandvoort, Jean-Louis van Damme en Frits Landersbergen, om te kijken of Francisca weer in een volgend seizoen terug kan komen voor een concert in de krocht. Goed, ik ga wat draaien van haar album uit 2018, Something Blue. Luistert u naar Green Hills, waar Francesca begeleid wordt door Frans van Geest op bas en Frits Landersbergen op drum.

Ja, dat waren de klanken van Francesca Tandoi. Trouwens, ik kreeg net een appje door van voorzitter Hans Rijmers van Jazz in Zandvoort, dat aanstaande zondag het begeleidend trio iets anders van samenstelling is. Joost Kesselaar op drums in plaats van Frans, in plaats van Frits Landersbergen. En Mark Zandveld, de echtgenote van Deborah, echtgenoot van Deborah Carter, op bas. Maar het concert is er niet minder om. Het wordt gewoon een fantastisch iets. En Joost, die hebben we ook al eerder gezien in de krocht. Goed, dat waren de dienstmededelingen. We gaan snel door weer wat heerlijke muziek. En wel in dit geval van de groep Weather Report. Ook wel bekend vanuit de popwereld, maar hier een prachtig nummer. Het is ook weer een jazz fusion nummer. En dit nummer is getiteld Second Sunday in August. Het komt van hun album I Sing the Body Electric uit 1972. Luistert u dus naar Weather Report met Second Sunday in August.

Ja, van dit jazz fusion number van de Weather Report. Weer terug naar mainstream jazz. Gene Harris. Degene die vaak luisteren naar mijn uitzendingen zullen weten dat ik een grote fan van deze pianist ben. Naast natuurlijk alle andere grote die hier bekend zijn. Peterson, Previn, Bobby Timmons, noem maar op. Maar Gene Harris is eigenlijk niet zo bekend in Nederland, terwijl ik het toch een van de grote van de jazz vind. En ik draai dan ook altijd graag een nummer van hem in mijn programma. In dit geval gaat het over een opname van het album A Little Piece of Heaven at Santa Chapelle Winery, dus opgenomen, een live opname, in een winery. Saint Chapelle, waar wijn verbouwd wordt dus, en wijn geschonken en wijn verkocht. En af en toe een jazzconcert tussen de druivenranken, zeg maar. Oké, Gene dus op piano, Ron Asheton op gitaar, Luther Hughes op bas en Paul Humphrey op drums. Een opname op Concord uit 1993, een ode aan deze winery. Blues for Santa Chapelle.

0: Blues for Zanzibar.
1: Ja, dat was een heerlijk bluesnummer van Gene Harris. We gaan even naar Nederland en luisteren naar Ferdinand Povel Quartet met zang van Geetje Kouwveld. En naast Ferdinand Povel op tenor horen we Kees Slinger op piano, Paul Burner op bas en Joe Kraus op drums. Een opname van 21 februari 2002 van het album, het live album Devil May Care, de titelsong.
2: Geetje Kouwveld.

0: FM-Jazz.
1: Ja, dat was de stem van Gretje Kouwveld. We gaan door met Jerry Mulligan, Shelly Manhart Farmer. Een opname van het album The Jazz Combo from I Want to Live. I Want to Live was een cultfilm uit eind 50er jaren. En met een prachtige bezetting. Jerry Mulligan op bariton, Art Pepper op alt, Bill Perkins op tenor, Art Farmer op trompet, Bob Enevoldsen op trombone, Russ Freeman op piano, Buddy Clark bas en Dave Bailey op drums. Het nummer wat ik ga draaien, Bread and Wine, daar zit nog een grappig detail aan. Het nummer Bread and Wine staat op dit album van de film I Want to Live. Maar eigenlijk komt het uit een andere cultfilm uit deze tijd. Namelijk The Subterraneans. Ook zo'n typische film uit eind jaren 50. Goed, dat voor wat betreft de omschrijving. Maar het gaat natuurlijk om de muziek. Luistert u naar Bread and Wine.

Bread and Wine met Jerry Mulligan en zijn vrienden uit de film I Want to Live. Wat vocaals? Helen Merrill van haar album The Feeling is Mutual. En Helen wordt bijgestaan door Dick Katz op piano, Thad Jones op tenor, Jim Hall op gitaar, Ron Carter op bas en Pete LaRocca op drums. It don't mean a thing. En Thad Jones natuurlijk op

Een originele interpretatie door Helen Merrill van de bekende standard It Don't Mean a Thing If It Ain't Got That Swing. Dan gaan we nu draaien Johan Clement. Ook in der tijd een graag geziene gast in de Krocht bij Jazz in Zandvoort. Op dit album, getiteld From This Moment On, uitgebracht op By Leo in 2002, horen we naast Johan Clement op piano de betreurde Erik Timmermans op bas, de grote initiator van de serie Jazz in Zandvoort, Frits Landersbergen op drums en Jeroen de Rijk op percussie. Het nummer is getiteld VSOP.

En dat was Johan Clement. Het laatste nummer van vanochtend. Frits Landersbergen met zijn solo-cd Just Me. Hoewel op één nummer hij begeleid wordt door vriend-bassist Edwin Corzilius. Het was het laatste nummer, zoals ik zei. Ik hoop dat u weer genoten heeft. En een deze zondagen hoort u mij natuurlijk weer bij uw favoriete jazzprogramma Jazz op ZFM, de jazzzender uit Zandvoort. Dank voor het luisteren en we gaan eruit dus, zoals ik zei, met Frits Landersbergen, More Friends.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 12 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Bij een schietpartij op een raveparty in de stad Aarau in Zwitserland is een vrouw van 22 om het leven gekomen. 5 mensen raakten gewond. Het zijn 4 mannen en een vrouw. Zij liggen in het ziekenhuis. De slachtoffers zijn volgens de politie allemaal bezoekers van de rave. Wat er is gebeurd is nog niet duidelijk. En op beelden is te horen dat er schoten klinken terwijl het publiek aan het dansen is. Naar de schutter of schutters wordt nog gezocht. De Zwitserse politie raadt iedereen aan het gebied te mijden. En Aura ligt tussen Basel en Zürich. In Den Haag zijn de 3 coalitiepartijen van het minderheidskabinet ook dit weekend bij elkaar om te overleggen over de begroting. D66, VVD en CDA moeten het eens zien te worden over de koers. Nog altijd is er veel oneenigheid over met welke partijen moet worden samengewerkt. D66 en CDA willen de grootste oppositiepartij Pro niet uitsluiten, maar de VVD is tegen. De brand in de binnenstad van Deventer is onder controle, al gaat het nablussen nog wel even duren. Vanochtend brak de brand uit in een pand in de historische binnenstad, waarschijnlijk in een van de horecazaken op de begane grond. De bewoners werden geëvacueerd, 1 persoon moest naar het ziekenhuis ter controle. Over de oorzaak van de brand in Deventer is nog niets bekend. En de brandweer verwacht nog de hele dag bezig te zijn met het nablussen van een brand op het terrein van een hoogspanningsstation in Mede in Oost-Groningen. Er komen nog altijd grote zwarte rookwolken vrij en dat blijft voorlopig nog zo. Gisteravond werd er al een NL-alert gestuurd. En er staat een grote hoeveelheid koelolie in brand die in de kelders onder het station ligt opgeslagen. Het hoogspanningsstation zelf is uit voorzorg uitgeschakeld. Dat leidt niet tot stroomstoringen omdat de elektriciteit wordt omgeleid. Het weer bewolkt, vooral in het westen, midden en het noorden geregeld een bui. Het is zo'n 20 graden. Vanavond en vannacht overal meer buien met kans op onweer. En ook morgenochtend blijft het nog altijd wisselvallig. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Mijn naam is Rijnbaard Mans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de middag.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 1 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. In Den Haag zijn de drie coalitiepartijen van het minderheidskabinet ook op zondag bij elkaar om te overleggen over de begroting. D66, VVD en CDA moeten het eens zien te worden over de koers. Nog altijd is er veel oneenigheid over met welke partijen moet worden samengewerkt. D66 en CDA willen de grootste oppositiepartij Pro niet uitsluiten, maar de VVD is tegen. En de begroting die moet uiterlijk dinsdag bij de Raad van State liggen, zodat die het kan beoordelen voordat de plannen op Prinsjesdag worden gepresenteerd. De KNVB wil een internationale top organiseren over de toekomst van de FIFA. De bond die heeft voorstellen gedaan aan UEFA-voorzitter Seferin. Op de top in Amsterdam moet worden gesproken over nieuw leiderschap en de manier waarop de FIFA wordt bestuurd. Volgens de KNVB gaat het om meer dan het vervangen van de omstreden voorzitter Infantino. Een steekpartij gisteravond bij Amsterdam Centraal is gelivestreamd op sociale media. Er gaan beelden rond waarop een TikTokker en een groep mannen ruzie hebben. Vervolgens is te zien hoe dat escaleert, waarbij één persoon op de grond belandt. Daarna stopt de livestream. Vier mensen raakten uiteindelijk gewond. De politie heeft een verdachte opgepakt. Het is een man van 43 uit Naarden. Ook hij raakte gewond. De politie bestudeert de beelden en roept getuigen op om zich te melden. En de brandweer verwacht nog de hele dag bezig te zijn met het blussen van een brand op het terrein van een hoogspanningsstation in Meeden in Oost-Groningen. Er komen nog steeds grote zwarte rookwolken vrij en dat blijft voorlopig nog zo. Gisteravond werd al een NL-alert verstuurd. Er staat een grote hoeveelheid koelolie in brand die in kelders onder het station ligt opgeslagen. Het hoogspanningsstation zelf is uit voorzorg uitgeschakeld. Dat leidt niet tot stroomstoringen omdat de elektriciteit wordt omgeleid. Het weer nog veel bewolking, vooral in het westen, midden en het noorden geregeld een bui. Het is zo'n 20 graden. En vanavond en vannacht weer meer buien met kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Autocruise Zandvoort. Al sinds de oprichting staan bij ons vakmanschap, betrouwbaarheid en een klantgerichte service centraal. In de loop der jaren is ons bedrijf uitgegroeid tot wat het nu is. Bij ons zijn alle merken en modellen auto's welkom. Ook voor schadeherstel, reparaties en APK. Bij ons ben je verzekerd van de beste service tegen een eerlijke prijs. En onze door Bosch opgeleide monteurs weten alles over jouw auto. Autocrew Zandvoort, Kamerlijk Onderstraat 23. Ook op zaterdag geopend.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de middag.

is ZFM. ZFM. Strand, zee, boulevard en Formule 1. Dit is Radio voor Zandvoort.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 2 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Bij Noord-Cyprus is een schip met meer dan 250 passagiers gekapseist. Op beeld is te zien dat tientallen mensen met zwemvesten aan in zee liggen. Kort na vertrek is het passagiersschip omgeslagen. De Turks-Cypriotische media melden dat boten van de kustwacht, helikopters en schepen van particuliere rederijen zijn ingezet om opvarenden te redden. Volgens de burgemeester van de havenstad Girne zijn ruim 150 mensen al gered. En op de wal staan ambulances paraat om mensen naar het ziekenhuis te brengen. In Den Haag zijn de 3 coalitiepartijen van het minderheidskabinet ook op zondag bij elkaar om te overleggen over de begroting. D66, VVD en CDA moeten het eens zien te worden over de koers. Nog altijd is er veel oneenigheid over met welke partijen moet worden samengewerkt. D66 en CDA willen de grootste oppositiepartij Pro niet uitsluiten, maar de VVD is tegen. De begroting moet uiterlijk dinsdag bij de Raad van State liggen, zodat hij het kan beoordelen voordat de plannen op Prinsjesdag worden gepresenteerd. De brandweer is nog de hele dag bezig met blussen bij een hoogspanningsstation in Meeden in Oost-Groningen. Er staat een grote hoeveelheid koelolie in brand. Die ligt opgeslagen in kelders onder het hoogspanningsstation. En dat leidt tot grote zwarte rookwolken. Dat duurt nog de hele dag, is de verwachting. En op de WK roeien in Amstelveen zijn de mannen van de Holland 8 wereldkampioen geworden. In de finale was het een nek-aan-nek race met de Britten. De voorsprong die was op de meet slechts 600ste van een seconde, bijna een fotofinish. Ook vorig jaar won de Holland 8 het WK, toen was dat voor het eerst. De WK roeien die worden gehouden op de roeibaan in het Amsterdamse Bos. Het is vandaag de slotdag met nog meer kansen voor Nederland op eremetaal. Het weer, vooral in het westen, midden en het noorden nog flink wat regen. Het is zo'n 20 graden. Vanavond en vannacht overal meer buien met kans op onweer. En ook morgenochtend is het nog wisselvallig. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Mijn naam is Rijnbaard Mans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu ZFM in de middag.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM met het nieuws van 3 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij Noord-Cyprus is een veerboot met bijna 270 passagiers gekapseist. Volgens Turkse media zijn daarbij zeker 6 doden gevallen en er zijn veel vermisten. Op beelden is te zien dat tientallen mensen met zwemvesten aan in zee liggen. Het schip sloeg enkele kilometers uit de kust om, kort nadat het was vertrokken uit de havenstad Girne. Opvarenden worden met boten van de kustwacht, helikopters en schepen van rederijen uit het water gehaald. De burgemeester van Girne zegt dat er ruim 170 mensen zijn gered. Op de wal staan ambulances om mensen naar het ziekenhuis te brengen. Senator Paul Rozemuller vertrekt uit de politiek. De fractievoorzitter van Pro in de Eerste Kamer stopt er volgend jaar mee als in mei een nieuwe Eerste Kamer aantreedt. Rozemuller is 70 jaar en wil het stokje overdragen. In 1989 kwam hij namens GroenLinks in de Tweede Kamer en na 5 jaar werd hij fractievoorzitter. Hij verliet al eens eerder de politiek om tv-programma's te gaan maken en later voorzitter te worden van de VO-raad. 7 jaar geleden werd hij fractievoorzitter van GroenLinks in de Eerste Kamer. Op de WK roeien in Amstelveen zijn de mannen van de Holland 8 wereldkampioen geworden. In de finale was het een nek-aan-nek race met de Britten. De voorsprong was op de meet slechts 600ste van een seconde. Ook vorig jaar won de Holland 8 het WK. Toen was dat voor het eerst. Caroline Florijn heeft brons gewonnen op het onderdeel skif, waarbij de sporter solo roeit. De Britse Lauren Henry won op dat onderdeel goud. In de Eredivisie heeft FC Utrecht in eigen huis een pak slaag gekregen van PSV. De Eindhovenaren kwamen na 6 minuten nog op achterstand, maar wisten daarna de wedstrijd om te buigen. Uiteindelijk werd het 1-6. Door de overwinning klimt PSV naar de tweede plek in de Eredivisie en FC Utrecht staat 15e. Het weer, vooral in het westen, midden en noorden, flink wat regen. Het is zo'n 20 graden. Vanavond en vannacht overal meer buien met kans op onweer. Ook morgenochtend nog wisselvallig, later wat vaker zon en opnieuw 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Mijn naam is Rijnbaard Mans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Autocruise Zandvoort. Al sinds de oprichting staan we ons vakmanschap, betrouwbaarheid en klantgerichte service centraal. In de loop der jaren is ons bedrijf uitgegroeid tot wat het nu is. Bij ons zijn alle merken en modellen auto's welkom. Ook voor schadeherstel, reparaties en APK. Bij ons ben je verzekerd van de beste service tegen een eerlijke prijs. En onze door Bos opgeleide monteurs weten alles over jouw auto. Autocrew Zandvoort, Kamerlingh Onderstraat 23. Ook op zaterdag geopend.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de middag.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 4 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij Noord-Cyprus zijn zeker 7 mensen omgekomen toen een veerboot kapseisde. Van de bijna 270 mensen die aan boord waren, zijn er ruim 240 gered, zegt de premier van Noord-Cyprus. Naar 23 mensen wordt nog gezocht. Daarvoor worden boten van de kustwacht, helikopters en schepen van particuliere rederijen ingezet. De hoge snelheidskatamaran was onderweg van de havenstad Girne naar een kustplaats in het zuiden van Turkije. Over de oorzaak van het ongeluk is nog niets bekend. Een man uit Vinkel bij Os zit vast op verdenking van betrokkenheid bij een dodelijk ongeval gisteren. De man van 30 meldde zich vanmiddag bij de politie. Gisteravond werd in Os een fietser van 82 aangereden, waarna de automobilist doorreed. De fietser overleed in het ziekenhuis en de auto werd later op de avond uitgebrand teruggevonden in Geffen, enkele kilometers verderop. Het dodental na de overstroming in Nepal en Tibet is gestegen tot 804. De verwachting is dat het aantal nog verder zal oplopen, omdat er nog zo'n 3000 vermisten zijn. En de kans dat er overlevenden worden gevonden is steeds kleiner. In het grensgebied tussen Nepal en Tibet was afgelopen week een grote stortvloed. De Nepalese autoriteiten waarschuwen voor nieuwe overstroming in het rampgebied. Veel mensen zitten nog vast in de bergen en reddingswerkers hebben nog lang niet iedereen kunnen bereiken. De Nederlandse hockeymannen hebben de WK-troostfinale tegen Argentinië met 2-1 verloren. Ze grijpen daarmee naast het brons. Nederland kwam met een man minder nog terug van een 1-0 achterstand, maar in de slotfase maakte Argentinië de 2-1. In de laatste seconde van de wedstrijd kreeg Nederland 3 strafcorners, maar die gingen er geen van allen in. De finale is om 16:30 en gaat tussen Spanje en Duitsland. Het weer, af en toe een bui, vooral in de noordelijke helft van het land. Ook is er soms wat ruimte voor de zon. Het is een graad of 19. Vanavond en vannacht meer buien. Morgen wordt het in de loop van de dag droog met soms wat zon. En dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de middag.

0: DJ, put a record on.
1: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 5 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. De IJslandse regering legt zich neer bij de referendumuitslag. Dat zei de premier op een persconferentie. Gisteren stemde bijna 53% van de IJslanders tegen het hervatten van de onderhandelingen over het EU-lidmaatschap. De premier, die zelf voorstander is van toetreding, sprak van een soevereine keuze. Ook Brussel zegt de uitslag te respecteren en benadrukt dat IJsland een belangrijke partner blijft voor de EU. Zo maakt IJsland al deel uit van Schengen, waardoor er geen grenscontroles zijn tussen de EU en IJsland. Bij Noord-Cyprus zijn zeker 7 mensen omgekomen toen een veerboot kapseisde. Van de bijna 270 mensen die aan boord waren, zijn er ruim 240 gered, zegt de premier van Noord-Cyprus. Na 23 mensen wordt nog gezocht. Daarvoor worden boten van de kustwacht, helikopters en schepen van particuliere rederijen ingezet. Over de oorzaak van het ongeluk is nog niets bekend. Een man van 30 uit Vinkel heeft zichzelf aangegeven bij de politie. Hij zegt dat hij de bestuurder was van een auto die gisteren in Os een 82-jarige fietser aanreed. De fietser kwam daarbij om het leven. De auto werd gisteravond enkele kilometers verderop uitgebrand teruggevonden. In de Eredivisie heeft Feyenoord punten gemorst tegen ADO Den Haag. In de Kuip kwamen de Rotterdammers niet verder dan 2-2. Willem II pakte het eerste punt van het seizoen door gelijk te spelen tegen Heerenveen. Ook daar werd het 2-2. Eerder vanmiddag kreeg FC Utrecht in eigen huis een pak slaag van PSV. De Eindhovenaren kwamen na 6 minuten nog op achterstand, maar wisten daarna de wedstrijd om te buigen. Uiteindelijk werd het 1-6. Het weer dan nog, af en toe een bui, vooral in de noordelijke helft van het land. En ook is er soms wat ruimte voor de zon. Het is een graad of 19. Vanavond en vannacht meer buien. Morgen dan wordt het in de loop van de dag droog met soms wat zon. En dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: ZFM Verkeersinformatie.
3: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Autocrew Zandvoort. Al sinds de oprichting staan bij ons vakmanschap, betrouwbaarheid en een klantgerichte service centraal. In de loop der jaren is ons bedrijf uitgegroeid tot wat het nu is. Bij ons zijn alle merken en modellen auto's welkom. Ook voor schadeherstel, reparaties en APK. Bij ons ben je verzekerd van de beste service tegen een eerlijke prijs. En onze door Bosch opgeleide monteurs weten alles over jouw auto. Autocrew Zandvoort, Kamerlijk Onderstraat 23. Ook op zaterdag geopend.
1: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. Regio Radio.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 6 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De drie personen die gisteren omkwamen bij een zwaar verkeersongeluk op de dijk Lelystad Enkhuizen zijn drie jonge mannen. Het gaat om een man van 19 uit Delft en twee jongens van 17 uit Oosterwijk en Groesbeek. Of ze alle drie in dezelfde auto zaten is nog niet bekendgemaakt. Twee auto's klapten gisteravond even voor 11 uur op elkaar. Een derde auto kwam er met lichte schade vanaf. Een van de auto's is bij het ongeluk over de kop geslagen. In totaal zaten er 8 mensen in de drie auto's. De overige 5 liepen ook verwondingen op. Na het kapseizen van een veerboot bij Noord-Cyprus wordt nog gezocht naar 23 mensen. Ruim 240 mensen zijn al uit het water gehaald. Het schip was enkele kilometers uit de kust omgeslagen en opvarenden kwamen in het water terecht. De EU zegt dat IJsland ondanks de referendumuitslag een belangrijke partner blijft. Gisteren stemde bijna 53% tegen het hervatten van de onderhandelingen over het EU-lidmaatschap. Volgens de premier van IJsland hebben de inwoners een soevereine keuze gemaakt. Bij een ongeluk op een provinciale weg in Friesland is een motorrijder ernstig gewond geraakt. De motorrijder botste bij Nijewier op een lijnbus. De bus kwam daarbij in een sloot terecht. Ook de buschauffeur raakte gewond. Of er nog meer slachtoffers zijn is nog niet bekend. De hulpverlening is er nog in volle gang, zegt de politie. In de Eredivisie heeft Feyenoord punten gemorst tegen ADO Den Haag. In de Kuip kwamen de Rotterdammers niet verder dan 2-2. Willem II pakte het eerste punt van het seizoen door gelijk te spelen tegen Heerenveen. Ook daar werd het 2-2. En eerder vanmiddag kreeg FC Utrecht in eigen huis een pak slaag van PSV. De Eindhovenaren kwamen na 6 minuten nog op achterstand, maar wisten daarna de wedstrijd om te buigen. En uiteindelijk werd het 1-6. Het weer op de meeste plekken droog, maar vanavond opnieuw buien. Het koelt vannacht af naar een graad of 15. Morgen begint met enkele buien, later meer zon en dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu ZFM in de avond.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM met het nieuws van 7 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De EU zegt dat IJsland ondanks de referendumuitslag een belangrijke partner blijft. Gisteren stemde bijna 53% tegen het hervatten van de onderhandelingen over het EU-lidmaatschap. Volgens de premier van IJsland hebben de inwoners een soevereine keuze gemaakt. Het drietal dat gisteren omkwam bij een zwaar ongeluk op de dijk Lelystad-Enkhuizen zijn een man van 19 en twee jongens van 17. Ze komen uit Delft, Oosterwijk en Groesbeek. Bij het ongeluk waren drie auto's betrokken. In totaal zaten er 8 personen in de auto's. Vanuit de hele wereld is er kritiek op een vliegstunt in Zuid-Afrika. Twee vliegtuigen vlogen voorafgaand aan een wedstrijd rakelings over een vol rugbystadion in Kaapstad. Uit een analyse bleek dat de vliegtuigen zo'n 15 meter boven het stadion passeren. De Britse tv-presentator en piloot Scott Bateman vindt het schandalig. Volgens de organisator was er voor de actie toestemming van de Zuid-Afrikaanse luchtvaartautoriteit. En ook zou alles volgens de regels zijn gegaan. Duitsland is wereldkampioen hockey bij de mannen geworden. De ploeg won in de finale met 1-0 van Spanje. Nederland werd vierde op het WK. Vanmiddag werd met 2-1 verloren van Argentinië. Nederland kwam met een man minder nog terug van een 1-0 achterstand. Maar in de slotfase maakte Argentinië de 2-1. In de laatste seconde van de wedstrijd kreeg Nederland 3 strafcorners. Maar die gingen er geen van allen in. In de Eredivisie heeft Ajax met 4-0 gewonnen van Telstar. Feyenoord speelde gelijk tegen ADO Den Haag. Daar werd het 2-2. En Willem II Heerenveen eindigde ook in 2-2. Eerder vanmiddag kreeg SC Utrecht in eigen huis een pakslaag van PSV. De Eindhovenaren kwamen na 6 minuten nog op achterstand. Maar wisten de wedstrijd om te buigen. Het werd 1-6. Vanavond spelen Cambuur en Twente nog tegen elkaar. Het weer op de meeste plekken droog, maar vanavond opnieuw buien. Het koelt vannacht af naar een graad of 15. Morgen begint met enkele buien, later meer zon en dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Mijn naam is Rijnbaard Mans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Autocrew Zandvoort. Al sinds de oprichting staan bij ons vakmanschap, betrouwbaarheid en een klantgerichte service centraal. In de loop der jaren is ons bedrijf uitgegroeid tot wat het nu is. Bij ons zijn alle merken en modellen auto's welkom. Ook voor schadeherstel, reparaties en APK. Bij ons ben je verzekerd van de beste service tegen een eerlijke prijs. En onze door Bosch opgeleide monteurs weten alles over jouw auto. Autocrew Zandvoort, Kamerlijk Onderstraat 23. Ook op zaterdag geopend.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de avond.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 8 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. De kapitein van de veerboot die vanmiddag bij de noordkust van Cyprus kapseisde en zonk is opgepakt. Ook 8 bemanningsleden zitten vast. Dat melden verschillende Turkse en Cypriotische media. Aan boord waren 267 mensen. 8 overleeft het ongeluk niet en na 17 opvarenden wordt nog gezocht. De katamaran was op weg naar het zuiden van Turkije toen het omsloeg. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. Een van de opvarenden zei tegen CNN Turk dat de bemanning wegvluchtte toen passagiers waarschuwden dat de katamaran water maakte. Bij een ongeluk op een provinciale weg in Friesland is een motorrijder om het leven gekomen. Hij botste op een lijnbus. De buschauffeur raakte licht gewond. Het ongeluk gebeurde bij Nijewier bij Dokkum. De bus belandde deels in het water. Of daar nog passagiers in de bus zaten is nog niet bekend. De chauffeur kon daar geen duidelijkheid over geven. De politie doet nog onderzoek naar het ongeluk bij Nijewier. In Utrecht hebben 300 mensen meegelopen in een protest tegen femicide. De femicidemars werd vorig jaar voor het eerst georganiseerd, kort na de moord op Lisa uit Apkoude. Toen deden er 6000 mensen mee aan het protest. Bij femicide, de moord op een meisje of vrouw, is de mannelijke dader vaak een ex of partner van het slachtoffer. En vaak gaat er een patroon van mishandeling of ander geweld aan vooraf. De uitvaart van de Noorse koning Harald is over ruim een week, op woensdag 9 september. Het afscheid is in de Dom van Oslo. Vanaf komende dinsdag kan het publiek afscheid nemen van de koning. De Nooren kunnen dan langs de kist lopen in de paleiskapel. Koning Harald overleed vrijdag. Hij was 89. Zijn opvolger Hakon sprak gisteren de Nooren voor het eerst toe als nieuwe koning. Het weer op de meeste plekken droog, maar vanavond opnieuw buien. Het koelt vannacht af naar een graad of 15. Morgen begint met enkele buien, later meer zon en dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu, in gesprek met...

0: hele goede avond. Welkom bij In Gesprek Met. Ik ben Benno Veugen. Vanavond praat ik met Pim Joosten. Pim, welkom in deze radioshow.
1: Hey, Benno, hallo.
0: En laten we het eerst even hebben over waar we elkaar van kennen.
1: Ja.
0: En dat is de podcast die in deze Heemsteedse studio wordt opgenomen.
1: Ja.
0: Vertel eens even over, hoe of wat gaat het?
1: Ja, wij maken een podcast.
0: Ja.
1: Daar hebben we nu volgens mij 8 afleveringen van gemaakt met elkaar. En die podcast heet Bemoeizorg, Parel van de Zorg.
0: Ja.
1: En dat doen wij met z'n tweeën. Maar daar schuift ook onze goede vriend Hans van Klink altijd bij aan.
0: Ik onderbreek even, want Hans van Klink van Klink tot Klank.
1: Ja,
0: zo
1: heet het. Ja, ja, ook een bekende van het Zandvoortse radiostation.
0: Precies.
1: En volgens mij een vriend van jou al heel lang.
0: Ja.
1: En ik mag Hans ook vriend noemen sinds een aantal jaren. Wij waren collega's. Hans en ik werkten samen in het bemoeizorgteam van de GGD in het Haarlemse. En daar hebben we elkaar ontmoet en daar hebben we een vriendschap gesloten. Hans is inmiddels met pensioen. Ik mag daar nog steeds met heel veel plezier werken. En Hans en ik spreken elkaar geregeld. En wij dachten zo eens, we gaan ook eens een keer een podcast maken. We gaan praten over ons werk, want dat doen we graag.
0: Ja.
1: Met als doel om mensen bekender te maken met bemoeizorg. Omdat het woord is wat negatief gekleurd. En het is ook een onderbelicht vak. Het is een ambacht, zoals Jules Tielens, een van onze gasten, ook zei in een uitzending. Het is een ambacht. Om meer bekendheid te creëren daar voor het Nederlandse publiek, voor de maatschappij.
0: Ja.
1: Maar ook om mensen met wie wij werken ook gewoon in een wat positieve daglicht te stellen. Hè. We zien mensen met onbegrepen gedrag. Is een term die natuurlijk veel in het nieuws is.
0: Zeker.
1: En dat is een containerbegrip wat mij betreft. En dat mag ik ook wel voor Hans spreken. Dat zijn wel de mensen waar ik elke dag mee werk.
0: Hmm.
1: En ik denk dat die meer verdienen dan een beetje het negatieve klank die ze in de media krijgen. Ja.
0: Nou, laten we even bij het begin beginnen. Want Hans die heeft dat en dat mag natuurlijk van mij gepikt. Van dat ik altijd mijn gasten vraag van waar stond je wieg? Ja. Waar stond jouw wieg?
1: Mijn wieg stond in Haarlem. Ik ben geboren in Haarlem in de Deo. Johannes de Deo. Die er toen nog stond. Inmiddels plat en wat appartementen gebouwd.
0: Ja.
1: Maar daar ben ik geboren. En mijn ouders woonden toen nog bij een hospita.
0: Oh.
1: Dat is een tijd geleden. Hè? Ze zijn daarna even naar Zandpoort Zuid gegaan. Daar heb ik eerst 2 jaar van mijn leven gewoond. En daarna naar Zandpoort Noord. En daar heb ik eigenlijk de rest van mijn jeugd ben ik daar groot geworden.
0: Eigenlijk een omgeving die ruim. Zandpoort Noord en Zuid ken ik als ruime wijken.
1: Zeker.
0: Met veel speelgelegenheid. Heb je dat ook zo ervaren?
1: Ja, ik was altijd op straat.
0: Altijd op straat?
1: Ja.
0: En nu nog steeds.
1: En nu nog steeds, ja. Ik heb er mijn werk van gemaakt.
0: Ja. Komen we later natuurlijk uitgebreid op terug. Want schooltijd. Wilde je deugen als jongen?
1: Lagere school wel, middelbare school wat minder.
0: Ik
1: heb wat meerdere scholen bezocht. En mijn ouders hebben menig gesprek gehad met directeuren en mentoren.
0: Oh, jee.
1: En dat soort dingen.
0: Ja.
1: En
0: uiteindelijk, je bent al dat goed terechtgekomen.
1: Uiteindelijk ben ik denk ik wel goed terechtgekomen.
0: Ja. Wat ben je gaan studeren naar je middelbare school?
1: Nou, naar de middelbare school ben ik eigenlijk aan het werk gegaan. Ja, mijn carrière begon in de Bijlmer Baaiers.
0: Zo, dat is niet niks.
1: Nee.
0: Want hoe oud was je toen?
1: Toen was ik net 19.
0: 19 en dan al in zo'n heftige omgeving.
1: Ja. Dus ik had na de MAVO, toen was ik 16, 17 denk ik. Ja, toen aan het werk, dat was nog niet helemaal. Dus ik heb toen iets in de beveiliging gedaan en opleidingen en dat soort dingen. En ik wilde heel graag bij de politie. Maar ja, dat vond de psycholoog van de politie niet zo'n goed idee. En ik voetbalde toen met iemand die teamleider was in de gevangenis, in de Bijlmerbaaiers. En die zei van, nou joh, je kan bij mij komen werken. Ik zie dat wel zitten.
0: Ja, ja.
1: Dus ik heb dat gedaan en ik werd er aangenomen. En daar ben ik mijn carrière begonnen.
0: Ja. En je, ja, dan kom je in aanraking met gedetineerden, denk ik dan. En had dat een echt, ja, je zegt beveiliging, maar had dat ook nog een wat verzorgende taak?
1: Nee, toen nog niet zo. Nee, ik werkte daar als bewaarder. Dus dat betekent inderdaad dat je meer voor de veiligheid en de rust en de regelmaat en dat soort dingen moest zorgen.
0: Dus je moest enige afstand houden van de gedetineerden?
1: Nee, we hadden daar wel echt wel heel veel contact mee, hoor. Want we deden bijvoorbeeld wel de bezoeken deden wij en de inkomsten, de mensen die nieuw binnenkwamen, maar mensen die op transport gingen. We gingen zelf met die mensen op transport. Hmm. We deden ondersteunende taken binnen de gevangenis. Ik zat bij zo'n ondersteuningsteam. Dus we moesten ook ingrijpen als dat nodig was.
0: Ja.
1: We draaiden de meldkamers in de verschillende torens. Hè, want de Bijlmerbaaiers bestond uit zes verschillende gevangenissen eigenlijk.
0: Er staat niet meer, hè, die Bijlmerbaaiers.
1: Die is plat. Er staat nog één toren volgens mij.
0: Oh, ja. Monument.
1: Ja, een soort monumentachtige. Ja. Daar zullen ze vast hele dure appartementen die gebouwd hebben.
0: Ja, maar hoe was het dan om als 19-jarige eigenlijk... Het is allemaal volwassenen kerels.
1: Grote boeven.
0: Ja, grote boeven te zitten.
1: Ja, daar zaten wel grote boeven. Van naam toen ook wel, hoor. Ja. Ik weet het niet. Ik heb me daar nooit ongemakkelijk bij gevoeld.
0: Nee. Maar zij accepteerde je ook gewoon als bewaarder.
1: Ja,
0: niet
1: als broekie.
0: Dat kreeg je wel te horen, zeker?
1: Nou, nee, ook niet eens eigenlijk. Oh. Nee, ik kan me dat niet herinneren, nee.
0: Oké. Okay.
1: Nee, dus toevallig... had ik dit gesprek laatst ook met iemand anders. En die zei, hoe komt dat? Ik denk, ja, hoe komt dat? Omdat ik denk ik gewoon Pim ben. En gewoon mezelf was. En ook gewoon niet anders deed en doet dan wie ik ben. En,
0: maar blijkbaar straalde je ook wat uit. Dat het,
1: Ik heb nog nooit ruzie gehad in die periode. Nog nooit met die gasten.
0: Dat is knap.
1: Het is wel eens dat we natuurlijk moesten ingrijpen. Omdat er trammeland was in de baaiers. Maar dan kwam je natuurlijk op afroep. Als de alarm ging of weet ik wat allemaal. Ik kan me niet herinneren dat ik daar ooit één woord ruzie heb gehad met de gedetineerden daar.
0: En wat was je belangrijkste les daar in de Bijlmerbaai?
1: Nou, mijn belangrijkste les is dat ik niet zelf... Ik voelde mezelf ook opgesloten. Dus ik dacht toen ik daar weer ging, dat ga ik niet meer doen. Ik voel me daar echt... je zit zelf ook... De tijd dat je werkt, zit je ook... achter een muur.
0: Ja.
1: En zie je ook geen daglicht, bij wijze van spreken. En ik wist ook meteen van dat het was best hiërarchisch. Er werd binnen de baas werd er wel gekeken naar hoeveel strepen je op je mouwtje had zitten.
0: Ja.
1: En dacht ik, dat is ook niks voor mij. Dat wist ik wel. Dat was wel ook mijn kennismaking met de psychiatrie. Omdat dat had natuurlijk de forensische afdeling, TBS had je daar natuurlijk. En je had ook de FOBA.
0: Waar staat dat voor?
1: Forensische observatie en begeleidingsafdeling.
0: Okay.
1: Dus het was echt de psychiatrische afdeling van de gevangenis. En dat vond ik wel meteen al de interessantste afdelingen. En daar was ik graag.
0: Mm-hmm.
1: Dus dat verklaart wel dat ik ook daarna die kant wel opgegaan ben.
0: Ja. Goed, we gaan even naar muziek, Pim. Jij hebt allemaal cd's meegenomen.
1: Ja, zeker.
0: Wat is het eerste nummer wat we gaan horen?
1: Ja, het eerste nummer is mijn eerste singeltje wat ik ooit gekocht van mijn krant. Mijn eerste krantenwijkje.
0: Mm.
1: En dat is het nummer van Elton John en George Michael, Don't Let the Sun Go Down on Me.

0: Ja, ja. George Michael, hij is helaas niet meer onder ons. En Elton John, die al een behoorlijke leeftijd heeft. En, waarom heb je, Pim, dit... heb je iets met deze artiesten?
1: Nou ja, eigenlijk niet. Nee. Ik vond dat was toen natuurlijk een enorme hit.
0: Ja.
1: En... Ik kocht toen van mijn eerste zakgeld. Met mijn eerste verdiende centjes, moet ik zeggen. Van mijn krantenwijkie en mijn oud en nieuwe briefjes, kaartjes lopen.
0: Ja.
1: Kocht ik een stereotorentje. En met mijn eerste cd-spelertje. En dan moest ik ook een cd'tje. En dat was dit. Toen heb ik deze gekocht.
0: Ja, leuk.
1: Dus toen wij in de voorbereiding hier naartoe leefden, zei ik, ik neem in ieder geval mijn eerste mee en mijn laatste. Want jij zei, neem wat cd'tjes mee.
0: Ja.
1: Dus zei ik, dan neem ik in ieder geval mijn eerste en mijn laatste mee. Dat is misschien wel leuk, maar de laatste komen we zo op.
0: Ja, precies. Ja, dat komt helemaal aan het eind in 2 uur natuurlijk.
1: Nee, die komt hierna, maar dat weet ik.
0: Oh, dat komt hierna al. Oké. Ja, ik vind het goed.
1: Je hebt het maar gehad, joh.
0: Ja. Ja, want je hebt, wat heb je überhaupt met muziek?
1: Ja, best wel veel eigenlijk. Ik luister veel muziek.
0: Ja?
1: Ik fiets natuurlijk elke dag van mijn naar mijn werk toe. En dan heb ik eigenlijk wel sinds een aantal jaar ook muziek aan onderweg. Ik vind het heerlijk om even een stuk te fietsen en muziekje te luisteren.
0: Ja.
1: Maar in muziek zit natuurlijk heel veel. Er zit natuurlijk liefde, passie. Het raakt wel. Het muziek verbindt ook wel. Het is ook een mooie verbindende factor, vind ik, muziek. Ik weet wel, een mooi voorbeeld is dat we een man van straat haalden, een dakloze man. En daar zijn we lang mee bezig geweest. En uiteindelijk hadden we het toch voor elkaar en gaf die een soort van toe van, ik ga naar binnen. En ik weet nog dat ik een paar dagen later of zo bij hem op zijn kamer kwam en daar stond een oud gitaartje. Alle snaren zaten er niet eens op. Maar hij begon wel gitaar te spelen. En dat zijn wel mooie momenten dat die voorbij komen in mijn vak.
0: Ja.
1: Maar dat is dus wel dat muziek verbindt. Dat is wel heel mooi.
0: Ja. Maar dat brengt ons gelijk natuurlijk weer op jouw grote staat van dienst. Het staat allemaal keurig op LinkedIn. Dus ik hoef het niet om mezelf te verzinnen. Ik heb het zelfs allemaal wat ingekort. Want naar de beveiliging ben je naar de Hartkamp in Heemstede gegaan. Als groepsleider, gelijk al. Dat was wel even een overgang natuurlijk.
1: Tussendoor heb ik een half jaar in Afrika gewoond en gewerkt.
0: Oké.
1: Ik ben vanuit de gevangenis, daarna ben ik naar Ghana gegaan. Om daar een half jaar vrijwilligerswerk te doen. En toen ik terugkwam, dacht ik van die zorg, dat is misschien wel mijn ding.
0: Ja.
1: Mijn moeder zei dat al toen ik heel jong was. Jongen, ga jij nou maar de zorg in, want dat is echt wat voor jou. En dat wilde ik natuurlijk niet horen. Dat was niet stoer en weet ik wat allemaal. Maar goed, toen ik terugkwam uit Afrika, dacht ik van misschien heeft mijn moeder wel gelijk. Zoals altijd alle moeders natuurlijk gelijk.
0: Tuurlijk.
1: Maar toen was er een grote wervingscampagne hier inderdaad op de Hartenkamp. En daar ben ik heen geweest. En daar werd ik aangenomen. En ik ben meteen op dat zeiden ze tegen mij, wist ik veel. Maar meteen op een van de moeilijkste groepen. En ik weet nog wel dat er van die oud-gediende, hij heet ook Diender, die man. Die zei van, als je hier kan werken, dan kan jij overal werken.
0: Nou, dat is makkelijk.
1: Ja. En achteraf gezien denk ik ook wel dat hij gelijk had.
0: Oh ja, okay.
1: Maar goed, ik ben daar groepsleider geworden inderdaad. Op een groep mannen. Sterk gedrag gestoord, verstandelijk gehandicapt. Zo heette dat. SGLVG heette dat.
0: Agressief.
1: Soms
0: bij momenten.
1: Ja, zeker wel. Ja. Ja. Ik heb daar wel wat klappen gehad. Ja.
0: Voor alle duidelijkheid, het zijn verstandelijk gehandicapten. Of meervoudig gehandicapten zelfs.
1: Enkelvoudig, omdat ze dus alleen geestelijk gehandicapt zijn.
0: Okay.
1: Er zitten daar ook mensen die meervoudig gehandicapt zijn. Dus en geestelijk en lichamelijk.
0: Ja.
1: Op mijn groep had ik alleen mensen met een geestelijke handicap.
0: Oké. En is dat net zoals in de psychiatrie, verzorg bezighouden en een beetje troetelen?
1: Ja, zeker.
0: Ja. En elke cliënt, hoe heet het dan in de Hartenkamp?
1: Cliënt.
0: Cliënten, die heeft dan natuurlijk zo weer zijn eigen aanpak.
1: Zeker, ja. Voor mij hadden we acht van die gasten op de groep. Dus je hebt ook 8 individuele mannen.
0: Ja.
1: Die ieder zijn eigen beschrijving hebben. En ieder zijn eigen aanpak. En wij zorgden voor die mensen. Dus je haalde ze uit bed en ontbijten. En vaak, toen was er nog dagbesteding. Ik weet inmiddels dat oh ja, redelijk geïntegreerd is. Maar die gasten gingen toen naar hun werk. Hè, dat noemden ze, we gingen naar hun werk.
0: En waren,
1: ja, dat was voor hun werk.
0: Ja.
1: En dus die gingen naar de dagbesteding. En dan hadden wij tijd om de was te doen. En medicatie te doen. En ziekenhuisbezoeken, rapportages. En dat soort zaken allemaal. En dan kwamen ze gewoon 's middags weer uit hun werk. Ja, en dan waren wij op de groep. En dan gingen wij met ze vissen, voetballen, koken.
0: Vissen,
1: ja. Ik heb daar wel zitten vissen.
0: In de Leidse Vaart?
1: Nee, gewoon op de trein. Oh, mooie, mooie vijver.
0: Oké. Ja, even voor de duidelijkheid. Hartekamp grenst aan de Leidse Vaart. Het is zo'n heel mooi groot terrein.
1: Zeker, dus zeker.
0: Hartekamp kan je ook op het terrein wandelen.
1: Ja.
0: Het is openbaar. Ja. Een route is uitgeschreven.
1: Ja.
0: Dat is wel grappig. Even kijken, nou, wat me opvalt aan je carrière, dat je met name in het begin steeds 2 jaartjes ergens of 3 jaartjes ergens werkte. En toen, je was een beetje aan het zoeken, ja, ja, shoppen.
1: Ja,
0: en
1: zoeken naar je plek, zoeken naar wat je leuk vindt, waar je lekker functioneert, waar je op je plek bent, waar je wat kan leren, want ik ben toen weer gaan leren. Mijn moeder zei van, had je dat niet wat eerder kunnen doen? Maar, maar ik ben toen weer gaan leren.
0: Ja.
1: En door dat leren kwam ik ook gewoon weer, viel ik, waarde je wel weer naar een andere werkgever of naar een andere werkplek. Omdat je daar dan weer een andere stage kon lopen of andere opdrachten kon doen of dat soort dingen.
0: Ja.
1: Dus toen ben ik bij Lijn 5 terechtgekomen. Dat heette toen eerst nog OZC Amstelmonde. Beter bekend als hier in de buurt als het Vinkennest.
0: Vinkennest, ja. Ken ik ook, ja.
1: Ja.
0: Dat was leg jij het maar uit. Want,
1: Het is ooit gesticht natuurlijk door de gezusters Vinken.
0: Oh ja.
1: Dat waren 2 nonnen.
0: Oké.
1: Lang geleden hoor.
0: Ja, heel lang.
1: Heel lang geleden. En die zijn natuurlijk gewoon een jongere internaat gestart.
0: Precies, dat was het.
1: Ja, dat was het. En dat is het eigenlijk nog steeds. Althans, nu inmiddels niet meer. Want het is, voor mij zitten er mensen met een status. Statushouders en asielzoekers inmiddels in de panden. Mm. En ik weet ook nog wel vroeger dat mijn moeder ook wel dreigde dat als ik niet goed luisterde. Van nou ja, pas op en ik breng je naar het Vinkennest. Dus het Vinkennest is het begrip hier in de buurt.
0: Zeker.
1: Maar uiteindelijk ging ik daar dus zelf werken. Dat was al het mooie daarvan natuurlijk.
0: Ja.
1: Alleen toen heette het OZC Amstelmonde en later Lijn 5. En,
0: waar kwam dat vandaan? Ook zo'n rare term, Lijn 5.
1: Ja, volgens mij waren er 5 instellingen die samen gingen.
0: Oh, en die zaten samen op een lijn. Hè?
1: Ja, zoiets. Ja. Ik heb het niet bedacht.
0: Nee.
1: Maar dat was dat waren ook lichtverstandelijk gehandicapte gasten. Maar dan jeugd, jongeren.
0: Hmm.
1: Met allemaal een bijna justitieel randje.
0: Ja, zo erg?
1: Ja, boefjes.
0: Oké.
1: Echt banjers. Allemaal uit huis geplaatst. Dat jongetjes die een soort een beetje heropvoeden. Hè? Dat is wel wat we deden eigenlijk.
0: Ja.
1: Rustterrein uit regelmaat.
0: Ja, vooral dat.
1: Veel sporten. En zorgen dat ze naar school gingen.
0: Uitputten. Met sporten.
1: Nou ja, ik weet niet of ze uitputten, maar wel voor gewoon gezond bezighouden.
0: Ja.
1: Okay. Dat denk ik eerder. Ja. Uitputten klinkt ook heel negatief.
0: Ja, klinkt wel negatief, maar dan slapen ze wel lekker.
1: Ja, als ze gingen slapen wel, ja. Nou, dat gingen ze natuurlijk niet.
0: Oh, die zouden wel heel veel energie hebben.
1: Ja. Allemaal die jonge gasten.
0: Ja.
1: Ja, mooie tijd gehad. Mooi veel leuke dingen gedaan. Ja.
0: En uiteindelijk ben je inderdaad, je zegt het zelf al, je even weer gaan leren. Je bent nog even terug geweest op de Hartekamp als senior groepsleider.
1: Nou, dat was ook bij Lijn 5.
0: Oh, dat was ook bij Lijn 5. Ja. Oh ja, inderdaad. Maar je bent het ziekenhuis ingegaan.
1: Ja, uiteindelijk wilde ik de psychiatrie in. Dat had ik wel inmiddels wel in de gaten. Want dat ik bij Lijn 5 met jeugdpsychiatrie in aanraking kwam. Ja. En daarvoor bij de Hartekamp al wat diploma's op niveau 3, 4 had behaald. dacht ik van ja, ik ga niveau 5 doen. Dus ik wil wel verpleegkundige worden. Ook omdat ik al jaren als vrijwilliger naar Lourdes ging. En daar ook wel in aanraking kwam natuurlijk met hele zieke mensen. Ik dacht van nou, als ik wat wil doen, als ik wat wil betekenen, dan moet ik eigenlijk verpleegkundige worden. Ja. Dat lijkt me wel handig.
0: Want
1: ik
0: heb maar somatisch verpleegkundige?
1: Ja, dat was mijn... Ik wilde heel psychiatrisch verpleegkundige worden. Maar ik wist wel, ik kies voor de lange route. Zodat ik meer kan leren. Dus ik heb ervoor gekozen om eerst als leerling verpleegkundige in het Spaanse ziekenhuis te gaan werken op het somatische vlak.
0: Ja.
1: Dus eerst 2 jaar somatiek en daarna 2 jaar psychiatrie gedaan.
0: Ja. Kon je een beetje aarden eigenlijk in de hiërarchie van een ziekenhuis?
1: Nee.
0: Ik vermoed al niet.
1: Van, totaal niet.
0: Met al die dokters.
1: Niet mijn ding.
0: Nee,
1: zeker niet. Nee.
0: En dat is in de psychiatrie eigenlijk anders. Hè?
1: Ja, zeker.
0: Helemaal veel niet. Minder hiërarchie. Nou, ja, nee. Of niet.
1: Nou, ik ervaar het inmiddels niet. Maar dat komt misschien ook omdat ik inmiddels zelf wat ouder ben geworden.
0: Dat denk ik ook,
1: En ik heb natuurlijk over dat ervaring waar ik uit mag putten.
0: Ja.
1: Dus ik ervaar dat niet zo. En ik denk ook dat als je... dat er vrij snel korte metten wordt gemaakt als je dat wel zo uit, zeg maar.
0: Ja, oké. Okay. Ja. Ja. Leuk. Nou, laten we even naar een... we gaan naar een nummer.
1: Ja.
0: Hoe heet dat en wie is het?
1: Het is een nummer, dat is dus mijn laatste gekochte cd. Dat is Direct, Live in de Kuip. Daar ben ik bij geweest.
0: Oh, leuk.
1: Ja, fantastisch.
0: Ja, was het een goed concert?
1: Onwijs, ongekend.
0: Ja.
1: En ook wel gaaf om getuige te zijn van het laatste concert in de Kuip ooit.
0: Oh ja.
1: Dat is natuurlijk ook een mooi iets. En ik heb even gekozen voor het nummer Soldier On, omdat het gewoon heel mooi is.

0: je recht. Ja, ja, applaus. Onwijs, ja. En volle bak, dat is goed te horen.
1: Ja. Vol stadion.
0: Vol stadion,
1: ja. Mooie ervaring.
0: Ja. Eens even kijken, zijn ze klaar met spelen? Ja, ze zijn klaar met spelen. Ja, je moet alles in de gaten houden. Pim, je was in 2000... In 2008 ben jij, zeg ik het goed? Ja, 2008 ben jij leerling verpleegkundige in Spaarne-Gasthuis in Hoofddorp af. En ben je toen eigenlijk gelijk de psychiatrie ingegaan?
1: Maar toen terug naar lijn 5, inderdaad.
0: Oh, okay.
1: Voor kinderpsychiatrie.
0: Ja.
1: En daar mijn diploma gehaald, zeg maar.
0: Ja.
1: En toen zat ik in de klas met mensen die bij GGZ in Geest werken.
0: Ja, oké.
1: Op de opnameafdeling. En die zeiden van, nou ja, jij kan beter bij ons komen werken.

0: En dus dan is eigenlijk een leeftijd dat je helemaal niet in de psychiatrie moet werken.
1: Nee, toen begon ik in de gevangenis.
0: Ja, precies. Ja. Maar daarom vond ik het zo knap dat jij je kon handhaven daar. Ja. Terwijl ik zelf in het psychiatrisch ziekenhuis in Zandpoort zoiets had van... wat gebeurt hier in godsnaam, weet je wel. 18 jaar, idealistisch, je wil mensen helpen.
1: Ja.
0: Nou, het is gewoon, je komt in een systeem terecht.
1: Ja.
0: En van verzorgen, papa nat houden enzovoorts. En nou ja, dan ga je de opleiding in. Wat overigens wel weer interessant was. Want je leert natuurlijk heel veel over jezelf. Is dat, herken je dat? Dat je veel over jezelf leert?
1: Nou, ik denk, dat ik vooral in Afrika veel over mezelf geleerd heb. Omdat ik daar natuurlijk ook volledig op mezelf was aangewezen.
0: Ja, ja, ja. Ja.
1: En toen ook nog redelijk jong was. Hè. Ik was daar 21. Ja. Ik had natuurlijk 2 jaartjes in die gevangenis gebanjerd. En toen dacht ik, ik trek de wijde wereld in. Ook als idealist worden. Ik dacht van nou, ik ga daar eens even de wereld redden.
0: Ja.
1: En dan kom je van de koude kermis thuis. Want dat lukt helemaal voor geen meter natuurlijk. Sterker nog, het is meer andersom.
0: Ja.
1: Dus ja, dat zijn wel... Ik denk dat ik daar wel een heleboel wijze lessen heb geleerd. Die gewoon ergens opgeslagen worden in je ruggenmerg. Die je later wel weer kan gebruiken ergens. Hmm. En waar ik ook echt wel een beetje volwassen ben geworden, denk ik.
0: Ja.
1: En toen ook dacht van, nou, misschien moet ik eens naar mijn moeder luisteren. Inderdaad. En, toen de zorg ingegaan ben. Van nou ja, dit is denk ik toch wel meer wat bij me past. En ook dat beetje dat zoeken. Van ik wist natuurlijk eigenlijk nooit wat ik wilde worden. Tot ik een keer dacht van nou, politieagent lijkt me wel leuk. Maar ja, dat lukt dan niet. En dan ik wist het gewoon niet.
0: Nee.
1: En dan, ja, zo is mijn pad gelopen. Ik ben toen naar de basis gegaan en daarna naar Afrika.
0: Ja.
1: En toen dacht ik, nou, die zorg. En toen ook wel merken dat je daar natuurlijk wel op je plek bent. Zo op zo'n hartenkamp.
0: Ja.
1: Met die jongens. En dan kom je natuurlijk wel achter. Dit gaat mij redelijk gemakkelijk af. Ik kan dit wel.
0: Ja. En uiteindelijk die psychiatrie, daar heb je natuurlijk ook verschillende soorten in van opname tot verblijf.
1: Ja. Ja.
0: Wat boeit jou eigenlijk in die psychiatrie?
1: Nou, ik heb eerst 2 jaar op de gesloten afdeling gewerkt. En toen op de open afdeling, de IAT, de intensieve home treatment, zoals dat heet.
0: Welk ziekenhuis? Hier in Bennebroek?
1: Nee, ik heb altijd vanuit Hoofddorp gewerkt.
0: Oh ja. Die kliniek.
1: Ja, die is er inmiddels ook niet meer.
0: Oh.
1: Maar daar heb ik, daar was een opnamekliniek en daar heb ik 2 jaar gewerkt. En daarna ben ik naar het VACT gegaan. Dus dat is de ambulante psychiatrie. En daar heb ik 1 jaar of 8 gewerkt. En dat was echt wel mijn ding. Ik heb daar ontzettend veel mogen leren. En ik ben daar denk ik ook echt wel gevormd voor het werk wat ik nu doe. Hè. Ik werk nu in de bemoeizorg.
0: Ja.
1: Dat is natuurlijk de OGGZ, dus de openbare psychiatrie. Dus de psychiatrie die je echt op straat vindt of echt achter de voordeur vindt. En bij het VACT zijn mensen natuurlijk al in behandeling bij... In dit geval GGZ in Geest. Ik werkte bij GGZ in Geest. Dus daar zit een verschil. Maar ik merkte wel dat het werken met mensen die niet tegen hun wil opgesloten zijn... prettiger is dat het dus leuk is om met mensen te werken die thuis zijn.
0: Ja.
1: En want je mensen die opgenomen zijn tegen hun wil in, hoe ziek ze ook zijn, en soms moeten we dat ook echt wel doen, dat sta ik ook wel achter, maar ik vind het nog steeds niet leuk om dat te doen, maar soms kan het gewoon niet anders. Maar ik denk niet dat dat de manier is om mensen te behandelen, mensen beter te maken, mensen in hun herstel te laten komen, dat soort dingen.
0: Je ziet dus een significant verschil tussen psychiatrische patiënten die thuis wonen.
1: Absoluut.
0: En in de kliniek verblijven.
1: Absoluut. Dezelfde mensen.
0: Dezelfde mensen?
1: Ja, zeker.
0: Hoe gaan mensen zich...
1: Ik kwam er gisteren nog eentje tegen. Okay. Was dat eergisteren? Ik was boodschappen aan het doen. En ik kwam een vrouw tegen die ik, waar ik behandelaar van was geweest bij het VACT. En ik kwam haar tegen de parkeergarage. En ik geef haar eerst een dikke knuffel. En ik zeg, jeetje, hoe lang geleden, hoe is het met je?
0: Ja.
1: Maar ik weet nog, mijn eerste ontmoeting toen ik haar behandelaar werd. Toen was zij nog opgenomen. Nou, dat was geen pretje.
0: Mm.
1: Dus dat was niet een heel prettig contact. En daar is later wel wat in gegroeid naarmate zij met ontslag ging en weer thuis kwam. Maar ik heb haar 2 keer ook weer opnieuw laten opnemen. Ja, dat doet iets enorm inbreuk op je

0: relatie met zo iemand. Maar ik zag dus wel, of nu ik natuurlijk helemaal bij haar weg ben, dat ik die band niet meer hoef te hebben met haar, dat het contact veel makkelijker gaat.
1: Hmm.
0: Dus daar zit absoluut een significant verschil in.
1: Ja. Dus je bouwt een band op met de patiënt.
0: Absoluut. Zonder band gaat er niks gebeuren.
1: Nee,
0: dat geloof ik niet.
1: Oké. Ja, dat heb ik nooit begrepen. ik leer nu heel veel, Pim.
0: Ja, nee. Kijk, en dat is ook wel het moeilijkste van klinisch werken.
1: Ja.
0: En dat je mensen natuurlijk op hun ziekste moment in hun leven treft. Vaak tegen hun zin in. En ze zijn afhankelijk van jou. Want jij hebt de sleutels, jij dient de medicatie toe en dat soort dingen. En om daar een relatie op te bouwen in die setting is ongelooflijk, is haast niet te doen, denk ik.
1: Nee.
0: Maar je kan zeker wel een relatie opbouwen met mensen die gewoon weer thuis zijn of op straat leven. Ik werk natuurlijk ook veel op straat. Dat kan prima.
1: Hmm.
0: Oh. En ik denk ook echt wel dat de werken vanuit de relatie essentieel is om iets voor elkaar te krijgen.
1: Ja. Nou, heel interessant. We gaan weer naar muziek. Wat heb je voor ons klaargezet?
0: Ja, ik heb even Toto klaargezet met het nummer Afrika. Dat past ook wel echt bij mij en slaat ook wel op mijn periode in Ghana.
1: Oké.

0: Toto, Toto. Weet je hoe dat nummer heet?
1: Ik dacht Afrika.
0: Oh ja, Afrika. Ze zingen het zelf.
1: Ja, fantastisch.
0: Maar ja, ik zit al zo ver alweer in mijn hoofd met de vragen die ik je wil stellen. En toen ik eigenlijk, even kijken, in 1980 ben ik naar ambulancedienst gegaan. Nou, in 76 denk ik ben ik gaan werken in de psychiatrie. Toen hadden we zeg maar nog de oude klassieke instituten. En dat is giga veranderd. Maar heb jij die oude instituten ook nog meegemaakt eigenlijk?
1: Nee, niet zelf. Ik ken ze wel, want ik kom uit Zandpoort. Dus het grootste instituut PZ.
0: Ja,
1: psychiatrisch ziekenhuis Zandpoort. Wat overigens dan niet in Zandpoort stond. Maar goed, dat is eigenlijk.
0: Stond er bloemen.
1: Ja, het stond.
0: Heel bezig.
1: Maar ik heb daar familie. Mijn oom en tante hebben daar hun carrières doorlopen.
0: Oké. Okay.
1: Dus ik wist
0: het
1: wel.
0: Oh, je bent niet van een vreemde.
1: Nee, ik heb het ook absoluut niet van een vreemde. En wij zitten hier natuurlijk op een steenworp afstand van ook de Geestgronden.
0: Ja.
1: Wat inmiddels ook van GGZ in Geest is. Maar wat natuurlijk ook echt een oud instituut. En we hebben natuurlijk in Castricum, Dijk en Duin ook een mooie. Dat zijn natuurlijk echt de namen, de instituten die ik wel ken van vroeger.
0: Ja.
1: En ook dat zijn ook de terreinen die natuurlijk. Kijk, inmiddels is het allemaal verbouwd en staan er prachtige nieuwe panden. Maar ik ken nog wel de terreinen zoals ze waren.
0: Hmm.
1: En ik, ja, dus ik weet wel waar het over gaat. Maar de instituten waar jij gewerkt hebt, ja, die waren er niet meer in mijn tijd. Hoewel een psychiatrisch ziekenhuis nu nog steeds een soort instituut is wat mij betreft, hoor.
0: Ja, tuurlijk. Maar het is niet meer in een parkachtige omgeving.
1: Nee, helaas niet.
0: Nee.
1: Dat, en ik zeg, nou ja, hier Vogelsang. Of ja, Vogelsang nog wel. Hè. Dat is natuurlijk wel aan een bos. Maar het is vele malen kleiner dan dat het ooit was.
0: Zeggen, ze zijn er hele woonwijken omheen aan het bouwen.
1: Er zijn natuurlijk hele belachelijk dure appartementen aan het, het neerzetten. Inderdaad. Hele woonwijken worden eromheen getimmerd. En vroeger was dat inderdaad, waren er gewoon de paviljoens. En nu staan er geloof ik nog 2, 3, 4 om ze maar afdelingen te noemen, denk ik, wat hier nog staat.
0: Maar laten we even naar het Provinciaal Ziekenhuis in Zandpoort. Ja. Een parkachtige, lommerrijke omgeving.
1: Ja, prachtig.
0: En dat is het nog steeds. Ja. Maar waarom, ik proefde net uit je antwoord van, hadden ze het maar zo gelaten?
1: Nou, dat denk ik wel. Ik zie veel mensen, zowel thuis, maar ook op straat, kijk, we hebben met elkaar besloten een paar jaar geleden dat de mensen allemaal in de wijken moesten gaan wonen. Ik denk dat de mensen daar niet op zitten te wachten en de wijken ook niet. Dus ik denk dat kijk, je moet natuurlijk altijd naar het individu kijken. Je moet maatwerk leveren. Dat is allemaal prachtig. Maar het gros van de mensen gedijt prima op een terrein, denk ik. Pietje die elke dag de muizen staat te voeren en de ratten en weet ik wat allemaal. En dat doet hij het liefst in zijn blote kont. Dat is prima als hij dat gewoon op een terreintje doet. En als hij daar ook nog harde muziek bij draait. En weet ik wat allemaal. En een joint in zijn mondje heeft. Ja, nou, maar dat is het beeld natuurlijk. Maar woont hij hier bij jou in het appartementencomplex? Of woont hij in een wijk waar kinderen wonen?
0: Ja, wil je dat niet hebben?
1: Nou ja, dan wordt dat niet geaccepteerd.
0: Nee.
1: Terwijl ik denk, ja, omarm die man en zorg een beetje voor elkaar. Maar het gebeurt niet. Daar kunnen we lang en kort over praten, maar dat is niet zoals het is.
0: Ja.
1: Ja. Is die man nou gelukkig in die wijk? Ik vraag het me af. Is de wijk gelukkig met die man? Nee, dat denk ik ook niet.
0: Nee.
1: Dus ik denk dat dat soort mooie paradijsvogels, want het zijn stuk voor stuk prachtige mensen, als je ze leert kennen.
0: Hmm.
1: Maar ja, laat die dan op een terrein wonen met elkaar. Dan kan die gewoon eens, wat mij betreft, in zijn blote kont de duiven voeren.
0: Ja.
1: Dan is dat niet. En ze in er een liedje bij zingen.
0: Hmm.
1: Dan is dat niet zo erg.
0: Ja. Ben je eigenlijk op zoek naar het unieke van een psychiatrische patiënt? In die band die je opbouwt?
1: Mooie vraag. Dat zou zomaar kunnen zijn. Mijn eerste, wat er in mijn hoofd opkomt, ik ben denk ik vooral op zoek naar het menselijke contact. Maar ieder mens is uniek, dus ja, dat misschien wel. Maar ik denk dat het vooral het menselijke aspect bij mij wel op de voorgrond staat. Dat jij of ik niet anders ben dan hij of zij. En we hebben allemaal onze eigen nadigheden en onze eigen aardigheden. En ik denk als we daar een beetje voor openstaan, dat je gewoon een heel normaal contact met elkaar kan hebben. Dat hoeft. Kijk, mensen vertonen bepaald gedrag, dat komt ergens vandaan. En het is natuurlijk interessant om te kijken van, heb ik dat gedrag nodig om dat, nee, laat ik het zo zeggen. Dat gedrag vormt vaak je mening. En vormt vaak je ideeën over iemand. Maar als je dat gedrag een beetje naar de zijkant laat afglijden en gewoon eens met die man of vrouw gaat praten over totaal iets anders, bijvoorbeeld over een gitaar die hij bij zich heeft of weet ik veel wat allemaal, dan heb je een heel ander gesprek. En dan leer je iemand kennen en dan heb je contact. Of dan probeer je in ieder geval contact te maken met elkaar. En vanuit dat contact kijk je vanzelf wel weer waar het heen gaat. En ik denk dat we dat soms te weinig doen. We oordelen vaak over gedrag. En daar hebben we onze mening over klaar.
0: Ja.
1: En ik denk dat we dat heel snel doen.
0: Ja. En ik zat nog te denken aan een quote die ik leerde als leerling verpleegkundige. En dat ging eigenlijk in de trant van dat je als je werkzaam bent in de psychiatrie, dat je eigenlijk een onvoorwaardelijke positieve benadering denk ik moet hebben naar de patiënt. Want in de psychiatrie noemen we ze patiënten. Is dat zo? Zie je dat ook zo?
1: Nou, mijn leerschool is wel geweest dat we mensen patiënten noemen. Omdat de psychiater waar ik mee werkte destijds zei, nee, we werken in een ziekenhuis, dus dat zijn patiënten.
0: Ja.
1: Kort door de bocht, maar ja. Ik snap het prima. En het maakt voor mij ook niet zoveel uit of het nou een patiënt is of een cliënt of wat ik wat. Anders, we zijn mens.
0: Ja.
1: Dat voorop staat. En wat vroeg je nou?
0: Nou, die onvoorwaardelijke positieve houding.
1: Ja, dat denk ik wel. En dat. Nou, en daar wil ik wel nuance bij aanbrengen. Dat als mensen natuurlijk iets doen wat niet mag of wat me niet aanstaat, dan hoef ik dat natuurlijk niet altijd positief te beantwoorden.
0: Nee.
1: Zo is het ook weer niet. Ik ben namelijk ook mens en ik vind het ook prettig om op een normale manier behandeld te worden. Dus daarin is wederkerigheid wel belangrijk. En maar ik denk eigenlijk dat je dat redelijk vrij snel krijgt als je zelf je ook zo opstelt.
0: Ja.
1: Dus ik denk als jij gewoon als naaste, als een medemens opstelt naast de ander. Ja, dan op een gegeven moment ontstaat er contact waarin je met mensen samen kan gaan werken. En soms duurt dat wel eventjes hoor. Er zijn mensen waarin ik lang achterna moet lopen. En dat heeft ook met vertrouwen te maken. Heel veel mensen waarmee ik werk zijn door de wol geverfd. Lopen hun hele jaar al, hun hele leven al hebben in de zorg. Hebben tientallen, honderdtallen hulpverleners gezien. En dan kom ik ook weer met mijn kale harses. En dan ben ik nummer zoveel.
0: Yeah.
1: Dus dat ze niet meteen met mij weglopen, snap ik ook wel.
0: Yeah.
1: Maar als het nodig is, probeer ik dat natuurlijk wel aan te haken.
0: Dus veel geduld.
1: Ja, zeker.
0: Is dat niet
1: soms jaren.
0: Jaren?
1: Ja.
0: Zo.
1: Ja.
0: Maar is dat niet frustrerend voor jou? Want wil je geen resultaten zien? Of hoe werkt dat?
1: Nou, het is verdragen, denk ik. Dat soms de resultaten niet snel genoeg komen. Wat je graag zou willen. Wat je een ander ook vooral gunt. Want ik denk dat dat heel erg in onze hulpverlener zit. Dat je een ander iets gunt.
0: Zo van laat me je helpen. Dan
1: ja, ik weet dat het anders kan.
0: Ja.
1: Maar je moet wel anders willen.
0: Ja.
1: Sommige mensen willen niet anders. En sommige mensen kunnen ook niet anders. Als je natuurlijk knijterverslaafd bent, dan is dat natuurlijk jouw core business de hele dag. Dan ben je daarmee bezig.
0: Ja.
1: Dan ben je niet mee bezig of je een afspraak met Pim Joost hebt.
0: Nee.
1: Want als je moet kiezen tussen je dealer en Pim Joost, dan ga je naar je dealer.
0: Ja.
1: En ik denk dat dat van Pim Joost vraagt of hij dat verdraagt. Of hij dat begrijpt. Maar of hij er dan ook nog steeds is. Dat is denk ik het belangrijkste.
0: Ja.
1: Dat als jij voorkeur hebt voor je dealer, prima. Maar ik wacht gewoon op je. Ik ben er nog steeds. Dus je mag ook, als je bij je dealer bent geweest, mag je ook naar mij toe komen.
0: Maar hoe gaat dat dan in praktisch gezien? Iemand verblijft op een vaste plek op straat of onder een brug?
1: Ja, een voorbeeld doen we vandaag. Wij zijn al, we hebben een man hier in de stad. En daar maken we ons een beetje zorgen om. Want we vinden dat die man. We denken dat die man. Een beetje in de war is, om het zo maar even netjes te zeggen. En dusdanig in de war dat hij ook wel zorg nodig heeft. En daarbij is hij lichamelijk ook ongezond. Hij heeft fikse wonden overal over zijn hele lichaam. En je kan je misschien voorstellen dat die wonden gaan smetten, etteren. Ja. Als je die niet goed verzorgt. En hij verzorgt ze niet, want hij kan dat niet, want hij leeft op straat. Dus hij verschoont zijn kleren niet, hij doucht niet, hij wast niet. Hij heeft een ongezond leefpatroon, want zijn alcohol staat voorop. En nou, vervolgens zal er een witte boterham in gaan. Maar hè, dus het is niet zo dat hij genoeg vitamintjes binnenkrijgt, zodat ook zijn lichamelijke toestand kan zorgen voor heling van de wonden.
0: Ja.
1: En ik denk ook dat zijn verslaving en zijn cognitieve brein dat ook, nou ja, staat het in de weg dat hij goed voor zichzelf kan zorgen. Dus wij zijn al een tijdje op zoek naar die man. En dan kom ik hem een keer tegen en dan maak ik een afspraak met hem vorige week. Van joh, hey, je moet even bij me komen. Dan kan je even onder de douche, want dan kunnen ze op de opvang zeg maar douchen.
0: Oké. Okay.
1: En dan gaan we daarna even naar Stem in de Stad. Daar doen wij het verpleegkundig spreekuur met een aantal collega's. En dan kan ik je wonden verzorgen. Nou, hij zou de volgende dag dat doen. Nou, je raadt het al.
0: Hij was er niet.
1: Hij was er natuurlijk niet. En dat had ik ingecalculeerd. Maar ik denk, hij moet wel zelf ook de mogelijkheid krijgen om een afspraak te maken en om te kijken of die afspraak na kan komen.
0: Ja, ja.
1: Dus een beetje dat is een beetje een soort spel, denk ik, dat je hem ook. Ik geef hem ook zijn eigen verantwoordelijkheid. Hij moet zelf die verantwoordelijkheid kijken of hij die kan dragen. Maar goed, vervolgens ben ik hem een week kwijt. Heb ik hem een week niet gezien en vanochtend kwam ik hem tegen.
0: Oh, wow.
1: Maar ja, dan grijp ik hem in zijn nekvel en zeg ik, nou, ik ga nu met je mee. En jij gaat met mij mee. En ik stop je onder de douche. Dat heb ik ook gedaan. Ik heb een washandje. Nou, ik ben niet samen met hem onder de douche. Ik heb hem wel bijna, letterlijk onder de douche. Wel bijna.
0: Als verpleegkundige heb je daar natuurlijk ervaring mee.
1: Oh, zeker. Ik had het ook zeker gedaan. Ja. Maar hij kan redelijk zelf nog wel zichzelf wassen. Ik heb hem wel gecontroleerd overigens.
0: Oh.
1: Maar goed, laat je goed je wonden. Die kosten, die moet je er goed afwassen. En vervolgens heb ik hem gezorgd dat hij kon eten en drinken. Dus hij heeft gedoucht, gegeten, gedronken. Ik heb persoonlijke kleren voor hem geregeld. En vervolgens zijn we naar Stem in de Stad gegaan. En daar heb ik ze aan een collega die had dienst. Ik zeg, hier is hij, Pietje. En die kan ze wonden verzorgen. Maar dat betekent dus dat ik een cyclus bezig ben van een weken.
0: Ja.
1: Want wij kennen deze man inmiddels weken, maanden. En ik ben er vandaag een paar uur mee bezig geweest.
0: Zo.
1: Alleen maar om te zorgen dat hij dus zich kon douchen, wassen, schone kleding en dat we hem zijn wonden konden verzorgen.
0: Nou, we praten het volgende uur verder, Pim. Ja. We sluiten af met De Dijk.
1: Ja. Fantastische band.
0: Ja, fantastische band. Jammer dat ze gestopt zijn.
1: Mag niet in het rijtje ontbreken.
0: Welk nummer?
1: Als het golft.
0: Als het golft. Ja. Het leven golft.
1: Zeker.
0: Graag tot straks naar het andere kant van het nieuws.

0: de vaten.
1: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 9 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De kapitein van de veerboot die vanmiddag bij de noordkust van Cyprus kapseisde en zonk is opgepakt. Ook 8 bemanningsleden zitten vast. Dat melden verschillende Turkse en Cypriotische media. Aan boord waren 267 mensen. 8 van hen overleefden het ongeluk niet en naar 17 opvarenden wordt nog gezocht. De katamaran was op weg naar het zuiden van Turkije toen het omsloeg. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. Een van de opvarenden zei tegen CNN Turk dat de bemanning wegvluchtte toen passagiers waarschuwden dat de katamaran water maakte. Het UMC Groningen tikte massadonor Simon 5 jaar geleden al op de vingers. Dat meldt het Academische Ziekenhuis aan de NOS. Deze week werd bekend dat de zaaddonor minstens 121 kinderen heeft. Maar dit weekend schreef de Groninger zelf aan de moeders dat het er bijna 200 zijn. In 2021 werd hij door het UMCG geweigerd omdat hij vaker zaaddonor was geweest dan was toegestaan. Toch ging de man elders gewoon door met doneren. De families van de 2 vermiste Nederlanders in Nepal hopen snel duidelijkheid te krijgen. In een verklaring zeggen ze dat ze in grote onzekerheid zitten. Van een vrouw uit Haarlem en een man uit Nijkerk is niets meer vernomen sinds de grote overstroming van afgelopen week. Het officiële dodental is opgelopen tot ruim 800. De leefbaarheid in de 4 grote steden komt steeds meer onder druk te staan door het groeiend aantal daklozen en door drugsgebruik. Daarvoor waarschuwt de Amsterdamse burgemeester Halsema in het tv-programma Buitenhof, maar ook in het Parool. In Amsterdam gaat het om ruim 3600 mensen die overlast veroorzaken. Bijna de helft van hen komt uit Oost-Europa. In veel gevallen zijn ze op straat beland nadat ze hun baan verloren. Baan en woonruimte zijn vaak aan elkaar gekoppeld. Halsema wil dat het kabinet maatregelen neemt. Het weer op de meeste plekken droog, maar in de loop van de avond opnieuw buien. Het koelt vannacht af naar een graad of 15. Morgen begint met enkele buien, later meer zon en dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: ZFM Verkeersinformatie.
3: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. In gesprek met...

0: Ja, ja, was ik bijna te laat zeg. Welkom terug bij In Gesprek Met. Ik ben Benno Veugen en ik praat met Pim Joosten over zijn carrière in de gezondheidszorg. Ik zal het maar wat breder trekken. En Mick Jagger moet even zijn mond houden, want...
1: Hij heeft nog een grote mond, hè?
0: Ja, hij heeft nog een grote mond, ja. Maar goed, wat vind je er eigenlijk van dat hij deze oude knarren nog steeds een album hebben gemaakt, ja. Hè, nu weer. Ja. En misschien weer gaan optreden.
1: Ja.
0: Die ambitie is geloof ik wat lager geworden. Want het is toch wel een beetje vermoeiend.
1: Ja. Ja.
0: Maar het is toch ongelooflijk.
1: Ja, het is geweldig.
0: Ja.
1: Ja.
0: Maar terug naar jou, Pim. Je hebt ongeveer, we hebben het over de psychiatrie en jouw werkzaamheden in de psychiatrie, 15 jaar verschillende functies vervuld bij GGZ Ingeest.
1: Ja, ja.
0: Nou, neem ons eens mee. Wat was dat ongeveer?
1: Nou ja, ik ben begonnen op de gesloten afdeling. Mm-hmm. Gesloten opnameafdeling in Hoofddorp. En daar heb ik niet zo heel lang gewerkt. Ik heb 2 jaar gewerkt of zo, geloof ik. En daarna ben ik naar het VACT gegaan. En dat was echt wel veel meer mijn ding, mijn passie.
0: Ja.
1: Daar vond ik veel meer, kon ik veel meer van mezelf kwijt. Maar ook het contact vond ik dus veel prettiger. Ik heb daar van alles nog gedaan. Ik ben op een gegeven moment trainer geworden. Ik heb collega's leren injecteren. Ik heb psycho-educatie gegeven aan ouders van... mensen met een, of oude naasten moet ik zeggen, van mensen met een psychotische stoornis. Ik organiseerde familieavonden. Al dat soort randzaken ben ik erbij gaan doen.
0: Ja. Waarom?
1: Nou, dat is mijn brein.
0: Oh.
1: Ik kan niet één ding. Dat is niet. Nee, ik doe graag 10 dingen tegelijk.
0: Oh ja.
1: En allemaal half.
0: Oh.
1: Ik ben een hele goede starter.
0: Ja.
1: Vol fanatiek vlieg ik er met 100 km per uur in. Maar ik ben ook snel uitgekakt, zeg maar.
0: Ja, ja, ja.
1: Dus als het spanningsniveau een beetje te laag wordt, dan ben ik er snel mee klaar. Mm.
0: Jij wil sterke prikkels nodig.
1: Ja, ik heb zeker sterke prikkels nodig. Ja, ja. Ja, absoluut.
0: Okay. Is het nog steeds zo?
1: Ja.
0: Oh.
1: Ja, ja,
0: ja. Nou ja, je doet een hoop dingen tegelijk. Ja. Want ik kijk even in mijn scherm. In 2018 ben je bij de veiligheidsregio Kennemerland begonnen, de VRK.
1: Ja.
0: En dan lees ik ook wel 3 functies.
1: Ja. Ja, dat zijn er wel meerdere, denk ik. Maar goed.
0: Oh, oké. Okay.
1: Nee, ja, dat doe ik ook. Ja, mijn hoofdtaak. Ik werk voor het. Ik werk bij. Nee, we moeten het eens even goed uitleggen. Team maatschappelijke zorg.
0: Ja.
1: Dat is waar ik onder val.
0: Ja. Wat doen zij?
1: Ja, daar doen zij van alles natuurlijk.
0: Nee, maar wat doen zij?
1: Ja, dat ga ik je vertellen.
0: Oh, oké. Okay.
1: Daar valt onder andere ons Damiaten spreekuur onder. Het verpleegkundige spreekuur. Wat wij samen met een aantal huisartsen in de stad organiseren. Voor dak- en thuisloze mensen. Mensen die ongeregistreerd zijn, ongedocumenteerd. Daar valt het meldpunt zorg en overlast onder.
0: Ja,
1: dus het meldpunt wat je kan bellen als je zorgen maakt over iemand anders.
0: Kan iedereen dat doen eigenlijk?
1: Ja, kan iedereen doen. Ja.
0: Is dat zo?
1: Ja, zeker.
0: Zeker.
1: Wij zijn op verschillende manieren eigenlijk 24 uur per dag kan je melden. Wij zijn niet 24 uur per dag bereikbaar, maar je kan wel 24 uur per dag melden. Je kan een voicemail inspreken, je kan een mailtje sturen, je kan een meldformulier invullen. En wij zijn wel aanwezig tussen 9 uur 's ochtends en 8 uur 's avonds. Dan kan je ons bellen en dan krijg je ook daadwerkelijk iemand aan de telefoon.
0: Maar aan wat voor situaties moeten de mensen thuis dan denken? Van wanneer ga je dan zo'n meldformulier invullen?
1: Ja, dat ligt natuurlijk helemaal aan jezelf. Dat gaat er. Kijk, wij vragen in het meldformulier waar maak je je zorgen om?
0: Ja.
1: En dat ligt natuurlijk aan jou als melder zijnde. Als jij denkt van ja...
0: Nou, globaal, wat komen jullie tegen?
1: Globaal komen wij vooral tegen mensen die vervuilen. Hmm. Wij zien een toename van ouderen natuurlijk, logisch. Want dat is overal een toename, dus die zien wij ook. Wij zien natuurlijk de mensen met onbegrepen gedrag. Dus de politie meldt heel veel bij ons. De woningbouwvereniging meldt heel veel bij ons.
0: Mm.
1: Maar als jij je zorgen maakt over je buurman, die zegt, nou, die doet rare uitspraken. Hij is nou al 3 keer van zijn fiets gevallen. Of die vuilniszakken, die worden steeds meer in zijn voortuin. Nou, dan kan je ook bij ons melden.
0: Oh, okay.
1: Kijk, het mooiste is als je natuurlijk eerst zelf eens gaat neuzen. Dat is het menselijke, wat ik net ook al vertelde. Ga eerst zelf eens vragen hoe het met iemand is.
0: Ja.
1: Of je iemand kan helpen of iets voor iemand kan betekenen.
0: Ja.
1: Doe dat niet één keer, maar doe dat 5 keer, 6 keer, weet ik veel wat. Maar op een gegeven moment komt er misschien een punt dat je het of spannend vindt, of het werkt niet, of wat.
0: Nee.
1: Wat.
0: Nou, Je kan ruzie krijgen.
1: Nou ja, dan kan je dus ons inschakelen.
0: Ja, ja.
1: En dan gaan wij eens met een schone lei beginnen. We gaan wel eens aanbellen en een praatje maken en eens contact maken en eens kijken of we iemand kunnen helpen, ondersteunen, begeleiden. Of wij onderzoeken ook natuurlijk of er misschien al zorg is.
0: Ja. Is dat meldpunt, geniet dat een zekere bekendheid bij de politie en bij de huisartsen misschien? Nee, huisartsen die gaan zelf natuurlijk.
1: Nou, huisartsen melden ook bij ons hoor.
0: Echt waar?
1: Jazeker.
0: Nee.
1: Ja.
0: Wat vind ik een beetje vreemd.
1: Nou ja, huisartsen maken zich ook wel eens zorgen om mensen. En kijk, ik benijd huisartsen niet. Hè. Ik denk dat die zijn inmiddels een soort speel in het web geworden in zorg in Nederland.
0: Ja.
1: En die hebben volle praktijken. En die hebben denk ik ook niet alle aandacht voor iemand die we noemen ze zorgmeiders, maar dat vind ik ook zo'n negatief woord. Maar zorgcritici vind ik een mooier woord. Mensen die heel zorgkritisch zijn. Je moet je voorstellen dat mensen natuurlijk verzamelwoede hebben.
0: Ja.
1: Die van alles verzamelen, maar die bijvoorbeeld ook, waar een huisarts ook weet van, ja, die bloeduitslagen zijn niet goed. Of er is te veel sprake van drugs of drankgebruik. Enzovoorts. Ja, dan, een huisarts heeft niet altijd tijd om daar natuurlijk heel lang te leuren. Want dat is natuurlijk een beetje negatief gemaakt. Ja, nou ja, laat het vertalen naar liefdevol aanmodderen. Dat is
0: liefdevol aanmodderen.
1: Ja, die term is niet van mezelf hoor. Die is van Harry Gras. Die mag genoemd worden. Maar liefdevol aanmodderen is natuurlijk wel een fantastisch woord.
0: Mm.
1: Dat is wel wat wij doen.
0: Ja, dat is denk ik precies ook wat je zegt. Het is natuurlijk dat de huisarts gewoon de tijd niet heeft om liefdevol aan te modderen. Je hebt als patiënt heb je maar 10 of 15 minuutjes.
1: Ja.
0: En dan moet je alweer weg zijn, want er staat de volgende natuurlijk.
1: Precies.
0: Dus ik zie je naar je cd's kijken. Want,
1: we hebben niks klaar gezet.
0: We hebben niks klaar gezet.
1: Nee.
0: Maar je kan nog een rollen stoontje draaien.
1: Dat kan ook nog een rollen stoontje. Wel lekker.
0: En trekje 13 staat klaar. Of, heb
1: brown
0: je
1: sugar?
0: Bruine
1: suiker.
0: Ja, bruine suiker.
1: Kunnen we alle kanten mee op.
0: Ja, precies. Ja.

0: En een roffeltje.
1: Ja, helemaal goed.
0: De Rolling Stones. Hij kan er geen genoeg van krijgen, die Mick Jagger.
1: Prachtig, man. We veder hem gewoon weg. Dat is wel makkelijk in een radiostudio. Knopje naar beneden en straks niet vergeten om hem weer omhoog te doen. Nou, dat is goed. Pim, ja. Die veiligheidsregio Kennemerland, dat is ook weer zo'n instituut.
2: De GGD, ja.
1: Ja, en moest je daaraan wennen? Want, dat je, daar, want je kwam uit die psychiatrie en dan... Het is toch wel ook weer een hele eigen...
2: Die organisaties zijn niet met elkaar te vergelijken.
1: Nee, dat geloof ik ook wel. Nee. Net zoals die GGD, want daar heb jij bijvoorbeeld de start van de corona meegemaakt?
2: Niet bij de GGD, Nee, toen werkte ik nog bij het VACT.
1: Ja.
2: In de bemoeizorg.
1: Ja. Even kijken, want wanneer ben je... 2018 bij de veiligheidsregio begonnen...
2: Ja,
1: zeg ik het goed?
2: Nou ja, eigenlijk ben ik toen in aanraking gekomen. Toen werd ik gevraagd om PSH te gaan doen.
1: Dat staat voor?
2: Psychosociale hulpverlening.
1: Ja.
2: Dat is opvang bij rampen, grote incidenten, calamiteiten. En dat ben ik al gaan doen toen ik bij Ingeest werkte.
1: Mm.
2: En toen ik bij de GGD ging werken, ben ik daarin in functie omhoog geklommen. Zo zou je het kunnen zeggen.
1: Dat is wel goed geregeld hè, in Nederland. Die psychosociale hulp bij grote ongevallen en rampen.
2: Ja.
1: Zouden andere landen dat ook hebben vraagd?
2: Ik heb geen flauw idee.
1: Nee, ik ook niet. Het is...
2: Zou niet
1: maar vertel eens aan de mensen, wat gaat er dan gebeuren als er bijvoorbeeld een ramp is?
2: Nou ja, als er een ramp is en dan hebben we, kijk, dan zijn er slachtoffers.
1: Ja.
2: En de eerste slachtoffers worden opgevangen door de brandweer, de politie, de ambulance.
1: Ja.
2: Maar er zijn ook een heleboel mensen, kijk, je moet je voorstellen bijvoorbeeld bij een groot treinongeluk of een grote flatbrand. Dan zijn er mensen die niet terug naar huis kunnen bijvoorbeeld. Of die tijdelijk eventjes opgevangen moeten worden. En dan zorgen wij ook voor een stukje mentale zorg. Dus je kan je voorstellen dat er, laten we als voorbeeld nemen, een grote ontploffing in een flatgebouw. Mensen die zo'n flatgebouw wordt ontruimd. En dan wordt er ergens in de buurt, vaak een sporthal of een school, wordt klaargestoomd als opvanglocatie. En er komen allemaal partijen bij elkaar. En onder andere de psychosociale hulpverlening. Dat is een samenwerkingsverband. Tussen allerlei instellingen in de regio, maatschappelijke en zorginstellingen, die vormen samen een team. En wij zorgen ervoor dat we de mensen een beetje mentaal opvangen.
1: Hmm.
2: En dat doen we aan de hand van een soort triagesysteem, waarin we heel snel proberen te scannen of iemand pluis niet pluis is.
1: Ja. En dan zo van, hoe erg is hij er psychisch aan toe?
2: Ja.
1: En
2: dus het zijn allemaal mensen die...
1: Als iemand er nou heel erg aan toe is, wat voor tools, om het maar mooi te zeggen, hebben jullie dan om zo iemand te helpen?
2: Nou, in ieder geval tijd. We gaan iemand gewoon tijd geven. Dus we proberen, stel dat iemand er echt mentaal slecht aan toe is, dan zullen we zorgen dat diegene afgezonderd kan worden in positieve zin. Dat we wat prikkels kunnen verminderen. Dat iemand, ik kan je voorstellen dat er iemand in een chaotische gymzaal niet heel prettig is.
1: Nee, maar heel veel prikkels.
2: Heel veel prikkels. Dus we kunnen kijken of we met iemand een wandeling kunnen gaan maken. Of in een kleiner zaaltje. Of soms is het wel beter dat iemand snel naar familie gaat. Hè? Dat is in principe. We doen een beroep op mensen hun veerkracht ook binnen de psychosociale hulpverlening. En we doen ook aan wait for watching. Dat betekent precies wat het woord zegt, dat we even afwachten. Je lichaam en je geest reageren op een bepaalde manier op een bepaalde incident. We noemen het wel eens een abnormale reactie of een normale reactie op een abnormale gebeurtenis eigenlijk.
1: Ja.
2: Dus je moet je voorstellen dat je een glas water even door elkaar in schudt. Zo'n sneeuwbal, weet je, wat je vroeger van die ballen waar sneeuw in zat. Dat gebeurt er met in je hersenpan ook ongeveer na een heftig incident. Maar dat betekent ook dat het meeste weer naar beneden dwarrelt.
1: Ja. Het is natuurlijk zo, als je iets heftigs meemaakt, maak je adrenaline aan.
2: Zeker.
1: En dat duurt uren, een aantal uren voordat het zakt.
2: Ja.
1: En dan zie je eigenlijk pas de echte emotie.
2: Ja, en dus we proberen soms ook even te wachten. Hè, dat mensen gewoon weer even tot rust komen. En als dat niet lukt, dan gaan we wel ook direct passende zorg proberen te regelen.
1: En dan dag en nacht zijn jullie zeg maar op de achtergrond klaar.
2: Ja, ja, we zijn. Ik ben een van degenen die hard piket draaien. Dus dat betekent dat ik, als ik dienst heb, dat ik een pieper bij me draag. Die draag ik 24/7, 7 dagen in de week bij me. En dat betekent ook dat ik, als die pieper gaat, dat ik aan het werk ga.
1: Ja, ja, dan laat je alles uit je handen vallen, ja. Of je, ja, springt uit je bed. Ja. En dan, ja. Ja. Zo. Dus, is het al eens gebeurd?
2: Nog nooit. En dat is een goed teken.
1: Lekker, hè, die ontnuchteringen.
2: Ja, nee. Ja, nee, ik moet eerlijk zeggen, we hebben het heel druk gehad met het Hanta-virus. Het Hanta-virus wat we een paar weken geleden op het schip hadden. We hebben natuurlijk,
1: oh ja.
2: Dus daar hebben we het heel druk mee gehad.
1: In de zin van
2: dat we natuurlijk heel veel mensen hebben opgevangen die op dat schip zaten. Mm. Daar hebben we zorg aan geleverd. Maar verder zijn het vaak wat kleinere incidenten waar wij bij gevraagd worden. Denk aan een schietpartij. Een klein incident is dan ook, hoe noem je dat?
1: Qua hoeveelheid.
2: Ja, qua hoeveelheid mensen.
1: In de kwantiteit bedoel je. Ja.
2: Nou, je kan je voorstellen dat er een verschil is tussen een schietpartij waar mensen getuigen van zijn in de winkelcentrum.
1: Ja, ja.
2: Waarbij ook heel veel mensen meteen weer weg zijn.
1: Ja.
2: Dus dat we niet iedereen de zorg kunnen leveren die daar getuigen van is geweest. Want mensen gewoon, die gaan naar huis, die gaan door verder met boodschappen, weet ik veel wat.
1: Ja.
2: Als je mensen natuurlijk in een flatgebouw hebt, waar ik het net over had, of in een trein of in een vliegtuig, bij wijze van spreken,
1: ja
2: dan heb je ze op een bepaalde centrale plek. En dat is niet altijd het geval. Nee. Je kan ook denken aan een ernstig ongeval. Op een schoolplein gebeuren nog wel eens nare dingen bijvoorbeeld.
1: Ja, ja, ja.
2: Nou, dan kunnen wij, dan vangen we een klas op of een lerarenteam.
1: Ja, ja, ja, ja, ja.
2: Maar dat zijn er wat kleinere incidenten.
1: Dus heel divers.
2: Ja,
1: dat hoor ik je eigenlijk vertellen.
2: Ja, ja, ja. Ja.
1: Bijzonder. Nou, laten we even naar muziek gaan. Om even bij te komen van alle schietpartijen van Pim Joosten. Nu een zingende dame. Hè?
2: Een zingende dame, Tracy Chapman.
1: Ja, oké, okay, ja. Komt ze.

0: Ja. Hoe heet ze ook alweer?
1: Tracy Chapman.
0: Chapman. Oh ja, ja, ja, ja, ja.
1: Fantastische
0: zangeres. Ja, ja. Pim, ik ben eigenlijk vergeten te vragen helemaal aan het begin. Welk jaar je geboren bent?
2: 78.
0: 78. Ja. Oh, lekker jong al.
2: Ja, joh. Ik mag nog heel lang werken, heerlijk.
0: Ja, ja, dat ja, is... Ja, ja. Ja, werk je graag?
2: Jazeker.
0: Ja. Ja, ja. Ja. Want ja, kijk al wel een beetje in de toekomst.
2: Ik ben ook graag vrij, hoor, overigens.
0: Oh, dat ook
2: ja,
0: wel.
2: Ja, zeker. Ah, okay.
0: Want wat zijn je hobby's?
2: Oh, ik heb veel te veel hobby's.
0: Radio maken?
2: Nee, radio maken, podcast maken tegenwoordig. Ja, ja, superleuk, ja. Absoluut. Nee, ik heb een grote tuin. Oh. Dus ik mag graag in de tuin rotzooien. Ik heb een oude oldtimer. Ik heb een oude Land Rover.
0: Die heb ik gezien. Ja. Dat was wel is een bijzonder project.
2: Ja. Ja, een rijdend project is dat, ja, inderdaad. Ja. Ik rijd motor. Ja, dus ik heb een gezin. Ik heb 3 kinderen. Die moeten naar voetballen en naar musicals, ja, naar paardrijden.
0: Ja, ja, ja.
2: Ik mag graag genieten van het Bourgondische leven. Ja, ik heb genoeg, ja, genoeg te doen.
0: Bourgondische leven.
2: Ja, ja, zeker.
0: Dat is,
2: ja,
0: dat,
2: ja,
0: is heel,
2: ja,
0: heel leuk. Ja, ik vraag dat omdat je eigenlijk... je bent ook voor jezelf begonnen.
2: Ja. Ja, ik werk part-time voor de GGD inderdaad.
0: Ja.
2: En ik werkte daarnaast dus voor een geest. Ik heb het lang gecombineerd met elkaar. Maar ik heb besloten om mijn geleerde lessen door te geven aan anderen. Inderdaad. Dat is
0: leuk, hè?
2: Ja, dat is ontzettend leuk.
0: Want als je wat ouder wordt, ja, je hebt zoveel kennis en ervaring. Nou ja, goed.
2: Nou ja, ik ben er ook zo op die manier een beetje ingerold, inderdaad. Ja? Ik ben ooit, er was een man opgenomen op de gesloten afdeling bij collega's. En die had zowel een schizofrene stoornis als een verstandelijke beperking. En die woonde in een instelling. En die afdeling had enorm veel moeite met dat psychotische beeld van die manier. En toen vroeg ze mij, Pim, kan jij niet eens een paar diensten daarmee lopen? Om gewoon dat team eens een beetje te coachen en te trainen.
0: Ja.
2: Om ze een beetje handvatten te geven hoe ze daar dan mee om moesten gaan. En toen dacht ik, ja, dat doe ik. Dat is hartstikke leuk. Wat een eer. Bedankt. En tegelijkertijd kwam er een team vanuit. Ik had een cliënt die werd ook bezocht door de thuiszorg. En dat team vond het ook heel ingewikkeld om met die manier om te gaan. En die vroegen mij ook van, goh, kan je niet eens een klinische les bij ons geven? Dus dat waren eigenlijk mijn eerste 2 klanten die ik had. En dat is denk ik ook alweer een jaar of 6 geleden of zo. Misschien al langer.
0: Ja.
2: En ik merkte dat ik daar heel veel plezier in had.
0: Oh, ja, ja.
2: En zo langzamerhand is dat uitgegroeid. Totdat ik een paar jaar geleden bedacht, nou, ik ga dat eens wat professioneler aanpakken. Dus dan laat je eens een website maken en dan laat je eens wat kaartjes drukken. En dan
0: Pim-joosten.nl.
2: Pim-joosten.nl, precies. Ja. En zo val je een beetje van het een in het ander.
0: Het zijn 3 kernwoorden, hè, die op je website staan. Coach, advies en
2: training.
0: Training.
2: Training, ja. Coaching en advies.
0: Ja. Ja, ja. Ja. En welke doe je het liefste van de 3?
2: Trainen en ja, eigenlijk allemaal. Ik doe ze alle. Kijk, ik vind trainen heel leuk. Maar ik vind coachen, vooral coaching on the job, vind ik echt heel leuk om te doen. Dus gewoon met iemand meelopen en ja, standtapee ingrijpen of niet. Of tips, tricks, nabespreken, feedback, feedback.
0: Geef eens een voorbeeld.
2: Dat soort dingen. Nou, dat voorbeeld wat ik net, dat is het mooiste als ik daar even op doorga. Dat je meeloopt met iemand, dat je gewoon een dienst meewerkt. En dan meteen, als zij diegene hadden bezocht, dat je dan meteen kan zeggen, nou, ging het goed? Wat ging er goed? Kan het beter? Wat kan er dan beter? Heb ik tips voor je? Wat vind je er zelf van? Hoe zou je het volgende keer liever doen? Of anders? Of hoe reageerde hij op je? Wat zou er gebeuren als je plan A doet? Wat zou er gebeuren als je plan B doet? Nou, dat coachen, dat onderzoeken met elkaar, dat is heel leuk. Maar ja, mijn beroep is bemoeizorger wat dat betreft. Dus adviseren vind ik ook heel leuk.
0: Ja, ja,
2: dus als een team in de knoop zit of mensen zitten in de knoop met elkaar om daar gewoon je ongezouten mening en advies te geven. Dat doe ik ook graag. Ja, maar zo werkt het wel. Je komt toch vaak van als buitenstaander kom je ergens, word je gevraagd om eens mee te denken over een casus. Dus dan is dat ook heel makkelijk om dat gewoon zo te droppen.
0: Ja.
2: Maar dat is wel heel leuk. Ja. En het is voor mijn hersenpan heel prettig om daar gewoon heel open-minded en heel creatief en out of the box op in te springen.
0: Ja, Maar het richt zich voornamelijk, denk ik, op de psychiatrie. Want andere disciplines hebben vaak toch moeite met psychiatrische patiënten.
2: Ja, je ziet voornamelijk in de verstandelijke gehandicaptenzorg, dus de zorgtak waar ik begonnen ben, dat als de psychiatrie erbij komt, dat ze dat heel ingewikkeld vinden.
0: Ja. Ik weet nog wel op de ambulance, ik kwam zelf uit de psychiatrie, dus ik vond het per moment een beetje spannend, eigenlijk anders ook niet. De A-verpleegkundige, dus de algemeen verpleegkundige, die niet zoveel kaas van hadden gegeven.
2: Nee, de ambulance sector is een sector waar ik graag train. Waar ik ook mag trainen. Waar ik wel eens voor gevraagd word.

0: ik zie niet zelden dat mensen toch handelingsverlegenheid hebben op dat vlak. Dat ze toch niet weten, hoe ga je nou om met iemand die heel psychotisch is?
1: Ja.
0: Of hoe ga je nou om met iemand die zichzelf verwond heeft? Automutilatie, suïcidepogingen. Ja, dat zijn ingewikkelde casuïstieken. Waar die mensen niet voor gekozen hebben en ook niet heel goed in opgeleid zijn. Dat weet ik toevallig.
1: Ja.
0: Ik vind ook dat daar echt meer aandacht voor moet zijn. Maar goed, ja, dat vind ik.
2: Dat is toch vreemd, want ze gaan nou allemaal naar de... Oh, nog, dus een machine die nog even werkt. Nog, geeft niks.
0: Koffiezetapparaat dat verpruttelt.
2: Ze gaan allemaal naar de zogenaamde ambulanceacademie.
0: Ja.
2: Voor bijna een verpleegkundig, ik geloof 3/4 jaar zelfs.
0: Ja.
2: Redelijk intensief allemaal.
0: Ja. Ja.
2: Dus dat er blijkbaar structureel weinig aandacht voor is.
0: Ja, ja, ik verbaas me daar ook over. Maar ik heb daar ook niet heel veel invloed op over.
2: Maar hou je dan een algemeen verhaal over de psychiatrie? Of haal je
0: Het is
2: maar
0: groep... Het is natuurlijk wat de groep wil.
2: Ja, ja.
0: En wat mijn opdrachtgever wil.
2: Ja.
0: Maar ik heb laatst bijvoorbeeld SEC alleen psychose gedaan.
2: Ja. Dat is ook wel een van de meest heftige zaken die denk ik als ambulance personeel tegen kan.
0: Ja, ik denk psychose en persoonlijkheidsproblematiek.
2: Welke?
0: Dus inderdaad de suicidaliteit, de mensen en de mensen die zichzelf verwonden, de automutilatie mensen.
2: Maar ja, dan wordt het alweer somatisch, hè? Want dan heeft iemand een wond en die moet verbonden worden.
0: Ja. En daar gaat dan vaak ook de focus op.
2: Ja, precies.
0: Terwijl die mensen ook iets anders nodig hebben.
2: Ja.
0: En dat zie ik in de praktijk nog wel eens niet gebeuren.
2: Is dat zo? Want de tijd dat een ambulanceverpleegkundige met zo'n patiënt bezig is... Nou, misschien een half uur tot een uur en dan is het weer voorbij. Maar kunnen ze dan wel iets betekenen?
0: Ja, absoluut.
2: Ja,
0: natuurlijk.
2: Niet zo'n korte tijd?
0: Ja.
2: Oké.
0: Ja, ik denk dat je in 10 minuten het verschil kan maken.
2: Oh.
0: Stel dat een rit van 10 minuten hebt, dan kan je daar echt een verschil maken voor iemand.
2: Hmm.
0: Door er gewoon simpelweg ook voor iemand te zijn.
2: Ja. Aandacht.
0: Gewoon te luisteren. Ja.
2: Ja. Ja. Bijzonder. En... heb je nog meer doelgroepen, vaste doelgroepen eigenlijk, voor je bedrijf?
0: Nee, ambulancezorg. Andere meldpunten, andere collegialiteit, andere collega-groepen. Mensen die in de bemoeizorg werken, mensen die in de sociale opvangplekken werken. Thuiszorgteams.
2: Heel divers.
0: Ja, noem het maar op. Ja.
2: Nou, lekker. We gaan naar muziek. Eens even kijken. Nummer 10. Naar wie gaan we luisteren, Pim?
0: Ja, we gaan luisteren naar een grote reggae-held. Zijn naam is Bob Marley.
2: Ja, heerlijk.

0: zeg Pim, dit is wel een wat... Het lijkt een hele oude opname van Bob Marley.
1: Hij is ook al oud, hè?
0: Ja, ja, ja. Maar ik wil ermee zeggen van dat hij... daarna was hij met zijn muziek wat breder. Kwam meer instrumenten en met name de percussie en zo. Ja. En, dat vind ik zo knap aan die reggae. Dat zoveel verschillende instrumenten erin ingebracht worden. En dan die achtergrondzangeressen en dat soort dingen meer. Dus,
1: en dit was dan vrij kaal dan?
0: Ja, dit was vrij simpel in elkaar gezet. Maar niet minder leuk natuurlijk. Je bent in, samen met Hans van Klink in dit jaar 2026 zijn we aan een podcast begonnen.
1: Ja, superleuk.
0: Bemoeizorg, de parel van de zorg.
1: Ja, ga alle luisteren.
0: Ja, precies. Te vinden op Spotify.
1: Ja.
0: Waarom? Waarom ben je dat gaan doen?
1: Nou ja, voor mij begonnen, we hebben dat in het begin van de show ook gezegd. Hè, van, het is een vak wat eigenlijk weinig mensen kennen.
0: Ja.
1: Als ik zeg, als mensen aan mij vragen wat doe je voor werk, dan zeg ik werk in de bemoeizorg, dan zeggen ze wat?
0: Ja.
1: Dat kennen niet veel mensen. En terwijl het zo'n mooie, het is ook echt wel een upcoming. Als je gisteren, één vandaag en dat soort programma's, dan zie je ook dat de bemoeizorg is wel een soort booming. En dat, misschien zie ik dat, daar heb ik een beetje oogkleppen op, omdat ik natuurlijk in het vak zit. Maar kijk, je ziet natuurlijk wel, we hebben met elkaar bedacht dat mensen dus allemaal in de wijk moeten wonen. We hebben ook bedacht met z'n allen dat mensen langer thuis moeten wonen. En we hebben natuurlijk een groot gebrek aan zorgpersoneel.
0: Ja.
1: Dus dat betekent ook dat we mensen gewoon ook niet meer altijd op kunnen nemen. Of in een tehuis kunnen stoppen, of in een plek waar ze wat meer begeleiding krijgen. Dus mensen zijn gewoon veel meer op straat en buiten en in hun woning. Dat betekent dat daar dus ook gewoon meer zorg nodig is. Maar die zorg, ja, die is er dus gewoon niet altijd. We hebben de financiële middelen niet altijd voor ons op de beschikking. Maar we hebben ook het personeel gewoon niet altijd. Dat betekent dus wel dat de zorgvraag niet minder wordt, maar dat we het minder goed kunnen handelen met elkaar op de een of andere manier. Ja, en dan komt dus toch een beetje bemoeizorg om de hoek kijken. Want wij zijn natuurlijk zorgverleners, wij zijn geen opgevers. Wij zijn niet zo snel ergens, wij schrikken niet zo ergens van. We vinden niet zo snel iets gek. We hebben veel geduld. Dus ik denk wel dat een mooie tak van de zorg is. Ook een parel van de zorg, vandaar ook de naam. Die overigens ook gewoon gejat is met toestemming.
0: Liever goed gejat dan slecht.
1: Nou ja, het is ook eerder wie eerder toekomt. Hè.
0: Is, ja, ja, ja. Van wie is hij dan?
1: Het is ook van Harry Gras. En,
0: en wie is Harry Gras?
1: Rokers loop ik. Ja. Niels Mulder. Zijn gasten, mannen die het bemoeizorgvak al vele jaren langer dan mij uitoefenen.
0: Want hoe lang bestaat dat dan inmiddels?
1: Nou, dat durf ik je niet helemaal.
0: 10, 20 jaar?
1: Die paraatheid heb ik niet helemaal. Het zal een jaar of 20 zijn inderdaad.
0: Oké. Okay. Dat is eigenlijk voor een beroep relatief jong.
1: Ja, zeker. Het is begonnen eigenlijk een beetje in het Amsterdams, in de grote stad. Waarin natuurlijk mensen in de woningcrisis in die periode is het een beetje gestart. Dat mensen dakloos werden. En dat we mensen gezegd, ja, we moeten die mensen, die zitten we allemaal op straat.
0: Ja.
1: We kunnen ze ook niet kwijt. Nou, daar is een beetje de bemoeizorg ontstaan. En we hadden natuurlijk in Amsterdam gewoon ook een grote dakloze populatie. Die natuurlijk ook psychiatrisch patiënt waren. En waar we ook niet zo goed een plek voor hadden. En die zijn we, nou ja, daar is Rokers, Lopik en Jules Tielens. Dat zijn ook namen die ook in de podcast voorbij komen.
0: Ja, straatpsychiater, hè?
1: Straatpsychiater, dat is dus...
0: Hij praat ook zo.
1: Ja, zeker, zeker. En dat is natuurlijk wel een beetje waar het ontstaan is allemaal. Hmm. Dus, ja.
0: Heb je eigenlijk de meest toonaangevende vakmensen als eerste uitgenodigd voor de podcast?
1: Ja en nee. Want er zijn er echt nog wel meer. En ik ben wel op zoek naar een mooie mix van mensen. Dus ook mensen zoals ik. Die gewoon het straatwerk doen, komen voorbij.
0: Ja.
1: We hebben Suzanne gehad. We hebben Chantal gehad. Dat zijn gewoon echt...
0: Ook iemand van het Leger des Heils, hè?
1: Ja, Ferdinand hebben we gehad. Van het Leger des Heils, inderdaad. En er komen er nog velen.
0: Natuurlijk, want ja, waar streven jullie naar? Voor hoeveel?
1: We hebben geen streven.
0: Nee, maar ik bedoel, van, heb je een streven van elke week of elke maand?
1: Nee, we doen elke maand en proberen we een podcast. Om toch een bepaalde structuur in te brengen.
0: Ja.
1: Dus we proberen zo rond de eerste van de maand proberen we een nieuwe podcast op Spotify neer te zetten.
0: En als mensen dan Spotify aanklikken, wat moeten ze dan invullen?
1: Bemoeizorg, parel van de zorg.
0: Oh, dan is het al.
1: Ja hoor, dan krijg je meteen een heel rijtje van de... vanaf januari zijn we begonnen. Hè? Dus dan krijg je alle afleveringen voor je neus.
0: Ja. leuk.
1: Ja, het is ontzettend leuk.
0: Wat vind je er zelf zo leuk, hè?
1: Ik weet geen idee. Het is voor mij iets heel nieuws.
0: Ja.
1: Maar het is ook een beetje, het werkt een beetje verslavend.
0: Ja?
1: Ja, vind ik wel op de een of andere manier.
0: Oh jee.
1: Ja, heb ik weer. Ja.
0: Moet je nog afkicken ook.
1: Of gewoon doorgaan.
0: Oh, ja, dat is
1: waar. Ja. Ik heb niet het idee dat het slecht voor me is.
0: Nou, dan nodig je gewoon een keer een psychiater uit en dan gratis
1: consultie. Nou ja, we hebben zeker Jules Tielens al gehad, maar er zullen er nog wel meer psychiaters gaan volgen. Absoluut. Ja. Er zijn meerdere onderwerpen die we echt nog wel... willen bespreken. En dat is ook het leuke, dat je mensen gewoon over een bepaald onderwerp bevraagt.
0: Maar het is allemaal gerelateerd aan bemoeizorg.
1: Allemaal gerelateerd aan bemoeizorg.
0: Maar waar zou je nog over willen praten dan?
1: Ik heb wel de crisisdienst, een psychiater van de crisisdienst op mijn lijstje staan. Ik heb nog wel een gerenommeerde namen nog wel op mijn lijst. Maar ook, ik heb ook een advocaat in mijn gedachten.
0: Oh.
1: En een bewindvoerder, een curator.
0: Oh, ja.
1: Maar een ervaringsdeskundige zou ik ook graag nog aan tafel willen. Nou ja, zo kan ik nog wel even doorgaan.
0: Nou ja.
1: Politie zou ook mooi zijn.
0: Politie?
1: Ja. Ambulance, waar ik het net over. Maar om hun kant van het verhaal eens te belichten zou ook mooi zijn.
0: Ja. We gaan even naar muziek. Ik ben helemaal kwijt. Wie? Bluff.
1: Ik denk Bluff, ja. Met het nummer Vreemde Wegen.
0: Vreemde Wegen. En dat is track?
1: Nummertje 9.
0: 9. Ja, want ik had 1 klaarstaan. Dat zal je net zien. Komt-ie. Bluff. Denk ik. Nee.
1: Het is live radio.
0: Ja, dat is wel live radio. Je moet natuurlijk wel op de goede knop drukken.
1: Ja, dat
0: is,
1: ik ben blij dat jij dat doet.
0: Ja, precies.
1: Dan ligt het niet aan mij.
0: Dan zie je, dan wordt het wat later op de avond. En dan uiteindelijk gaat dat even mis.
1: Zit je zo lekker te kletsen, inderdaad.
0: Precies.
1: Komt-ie.

0: verder van huis?
1: Nou ja, ik ben gelukkig thuis, dus dat scheelt. Pim, wat vind je zo leuk aan Nederlandse muziek?
2: Nou, dat ik het gewoon kan verstaan.
1: Ja, dat vind ik ook. Ja, dat ben ik met je eens. Ja. En, want ja, ze nemen ze altijd over die tekst hier, tekst daar. En dan denk ik, ja, die Amerikanen bijvoorbeeld, er zingt er eentje in een zwaar accent. Ja. Nou, dan kan je het hele Engels al niet verstaan.
2: Het gaat vaak ook te snel, inderdaad. Ja. Ja. Dus nee, ik mag graag Nederlandstalige muziek luisteren.
1: Ja, ja, ja. Ja.
2: Nou, Bluff, De Dijk, dat zijn door. Maar Golden Earring, een fantastische band natuurlijk.
1: Ja.
2: Ja, nou ja, er zijn heus meerdere.
1: En nieuwe artiesten, kunnen die nog bekoren?
2: Ja, nou ja, nieuw, direct is ook niet nieuw meer. Maar die zijn inmiddels, geloof ik, ook natuurlijk ook al, staan natuurlijk ook echt wel. Maar dat is ook echt wel, vind ik echt een fantastische band ook.
1: Ja, ja. Ja. Pim, ik zat net tijdens de muziek, zat ik me af te vragen. Heb jij bijvoorbeeld een beeld van hoe de zorg... misschien de bemoeizorg of de psychiatrie. Wat zou de meest ideale vorm zijn? Hoe kunnen we deze mensen het... stel dat er bakken met geld zou zijn, bakken met personeel. Nou, noem maar op.
2: Ja.
1: Het kost de maatschappij eigenlijk heel veel. Hè? Deze mensen die tussen het wal en het schip zijn geraakt. Mag ik dat zo zeggen?
2: Nee, ja. Ja, er zijn er een hoop die tussen het wal en het schip raken, zeker. Ja.
1: Ja.
2: Ja, ik denk ook niet dat het nodig is. En ik denk dat we... Kijk, huisvesting is natuurlijk een probleem in dit land. Maar zeker voor deze doelgroep.
1: Ja, niemand wil ze hebben.
2: Nee. Nee, zeker niet als je natuurlijk gewoon hier de opvang binnen wandelt. Dan zit daar natuurlijk een doelgroep die je eigenlijk niemand wil hebben.
1: Dus daar begint het mee?
2: Ik denk dat het daarmee begint. Ja, we hebben natuurlijk projecten als Housing First en Wonen Eerst. Ik geloof daar wel in.
1: Ja, ja.
2: Ik denk wel, ik denk dat het niet hebben van een eigen plek. Als ik daar al aan denk, dat je niet gewoon een plekje voor jezelf hebt. Dus een eigen bed, maar ook een eigen badkamertje. Of een bank waar je gewoon op kan zitten wanneer jij wil en hoe jij wil. En weet ik veel wat. En dat je zelf een broodje kan pakken wanneer je dat wil. Het zijn, een douche.
1: Ja.
2: Hebben die mensen allemaal niet.
1: Ik heb wel eens gelezen dat deze mensen eigenlijk alleen maar bezig zijn met overleven.
2: Ja. Dat zijn ze ook.
1: En dan zijn ze nog niet eens aan de drugs of de drank. Maar,
2: nee.
1: Want je hebt natuurlijk veel economische daklozen.
2: Ja.
1: Kom je die ook tegen?
2: Ja, komen we ook tegen. Ja.
1: En dat lijkt me dan zo... je gaat een hele andere mindset ga je in. Hè?
2: Ja, we hebben ook nog een groep die noemen bankhoppers.
1: Bankhoppers, bankhoppers, oh ja.
2: Hè? Dan hop je van bank naar bank. Dan slaap je bij vrienden op de bank. Maar dat betekent dus ook dat je elke dag met je tasje ergens anders bij iemand moet aanbellen. En moet vragen, hoe kan ik bij jou op de bank vanavond? Nee, dat is,
1: verschrikkelijk. Hè?
2: Ja, toch?
1: Ja.
2: Ja, dat lijkt me vreselijk.
1: Ja.
2: Ik moet er niet over denken.
1: Je komt niet.
2: Nee, maar het doet ook iets met de mens natuurlijk.
1: Ja.
2: Je gaat er echt aan kapot. En binnen een paar dagen schijnt dat echt. Hè? Ze hebben bewezen dat je gewoon binnen een paar dagen significante achteruitgang hebt van je geestelijke en je lichamelijke gestel.
1: Ongelooflijk.
2: Dat is niet goed voor je.
1: Nee, nee.
2: Dus ik denk dat we met deze mensen huisvesten, dat we daar zouden een heel mee opschieten.
1: Ja, ja. En dan vooral niet te duur en dan vanuit hun huis.
2: Vanuit hun huis ga je kijken wat hun behoefte is.
1: Ja.
2: En kijk, je moet mensen ook niet allemaal beter willen maken. Dat willen wij natuurlijk ook wel heel graag.
1: Hmm. Waarom niet? Waarom?
2: Nou, sommige mensen zijn daar niet bij gebaat. Het is helemaal... Het is,
1: ze zijn gelukkig zoals ze zijn?
2: Ja, ja.
1: Oké. Okay.
2: Absoluut. En natuurlijk is verslaving een ernstige ziekte. Maar als mensen daar gewoon redelijk goed op gedijen... En al pissen ze buiten de pot of al vallen ze een beetje op. Ja, nou ja, so what? Ik denk dat wij veel meer moeten verdragen ook in dit land.
1: Ja. Ja, de lontjes zijn wel erg kort.
2: Ja, hè? En onze maatstaven liggen enorm hoog. En dan kunnen echt een heel gros van onze bevolking kan daar niet meer aan tippen. Kan er niet in meegaan.
1: Oh, ja,
2: dat lukt gewoon niet.
1: Nee, die vallen eigenlijk gewoon af.
2: Een groot deel van onze mensen valt al af of gaan afvallen.
1: Dat zie je ook
2: nog gebeuren. Ik zit wel een beetje somber in wat dat betreft.
1: Ja, ja, ja.
2: Ja, nee, ja.
1: Maar dan, nou ja, dus Maar hoe komt het dan dat we die maatstaven...
2: Alles moet snel.
1: Die grens zo hoog hebben gelegd. Die lat zo hoog hebben gelegd.
2: Hoe dat precies...
1: Is dat gewoon een ontwikkeling geweest?
2: Ja, dat is denk ik een ontwikkeling.
1: Die we misschien zelf niet eens in de gaten hadden.
2: Nee, nou ja, ik denk ook dat social media daar natuurlijk een hele belangrijke rol in speelt. Alles gaat natuurlijk reet te snel.
1: Ja, ja.
2: We weten alles heel snel. We kunnen alles opzoeken.
1: Bol.com levert het binnen 24 uur.
2: Ja,
1: dat is toch ook niet normaal, denk ik dan.
2: Nee, dat is ook niet normaal. Vroeger moest je gewoon naar een winkel toe.
1: Ja.
2: Ja,
1: of gewoon een week wachten.
2: En dan had je ook gewoon nog contant geld in je zak. Ja,
1: precies.
2: Ja, maar dat bestaat haast niet meer.
1: Ja, ja.
2: Ik moet mijn kinderen leren om met geld om te gaan zonder dat ze eigenlijk contant geld kennen. Want ze hebben een appie op hun telefoon.
1: Ja, ja. En ik hoorde straatpsychiater Tielens nog zeggen, eigenlijk sociaal bezig zijn. Dat is wel heel belangrijk voor mensen.
2: Absoluut.
1: De contact hebben met wie dan ook.
2: Ja. Ik denk dat wij mensen zijn niet gemaakt om eenzaam te zijn, om alleen te zijn.
1: Ja.
2: Ik denk dat wij mensen gemaakt zijn om in communities en roedels te leven, zeg maar. Wij zijn zoogdieren.
1: Ja.
2: Ja, dus ik denk dat wij veel meer met elkaar moeten doen.
1: Ja.
2: Maar ook dat we dus veel meer voor elkaar moeten zorgen. Als je dat natuurlijk inderdaad ik dat vergelijk met Afrika, dan zorgen men er veel meer voor elkaar. En of je nou moslim bent of christen, dat maakt er ook geen hol uit.
1: Oké.
2: We zorgen het met elkaar voor elkaar.
1: Ja.
2: En ik heb het idee dat wij dit in een land een beetje aan het vergeten zijn.
1: Ja. Nou, dat is een mooi streven. Meer zorgen voor elkaar.
2: Ja, dat zou ik de mensen toewensen.
1: Ja.
2: Ja, zeker.
1: Fijn, Pim. Dankjewel voor dit gesprek.
2: Graag gedaan.
1: En we gaan als laatste nog wat draaien voor je. Kijk, daar hebben we het alweer. Ja.
2: ik zal het wel vertellen hoor. Ik heb natuurlijk heel veel cd's, maar we hebben nog eens gekozen voor een nummertje van Herman Brood.
1: Ook wel, en welke track was dat ook alweer?
2: En dat is track 5.
1: Track 5.
2: Een rock'n'roll junkie.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 10 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. De brand in het hoogspanningsstation in Meeden in Oost-Groningen zal nog dagen woeden. De brandweer kan het vuur niet blussen en laat het gebouw daarom gecontroleerd uitbranden. Omwonenden kunnen ook de komende dagen nog last houden van de rook. De brand begon gisteravond. In kelders onder het hoogspanningsstation staat koelolie in brand. Blussen met water is geen optie omdat het vuur dan verder kan verspreiden. En vanwege de grootte van de brand is blussen met schuim ook geen optie. Het station in Meeden is uit voorzorg uitgeschakeld. De families van de twee vermiste Nederlanders in Nepal zitten in grote onzekerheid. Dat melden ze in een gezamenlijke verklaring via de organisatie namens de familie. De vrouw van 51 uit Haarlem en de man van 29 uit Nijkerk waren mee met een groepsreis. Sinds de stortvloed van afgelopen week is er niets meer van hen vernomen. De families hopen snel duidelijkheid te krijgen. Vanmiddag werd bekend dat het dodental inmiddels is opgelopen tot ruim 800. Massadonor Simon is 5 jaar geleden al op de vingers getikt door het UMCG. Dat zegt het ziekenhuis tegen de NOS. Deze week werd bekend dat de zaaddonor zeker 121 kinderen heeft verwekt. Maar in een brief zegt hij zelf dat het er bijna 200 zijn. Het ziekenhuis in Groningen had 5 jaar geleden al door dat de man te vaak donor was en weigerde hem. Toch ging de man op andere plekken gewoon door. Ruimtevaartorganisatie NASA wil met een nieuwe telescoop meer te weten komen over het heelal buiten ons zonnestelsel. Daarom is een nieuwe telescoop gelanceerd die in 5 jaar tijd een groot deel van het heelal in kaart moet brengen. De verwachting is dat er zwarte gaten en honderdduizenden planeten worden ontdekt. Ook wil NASA weten hoe het kan dat het heelal nog altijd verder uitdijt. De eerste beelden worden begin volgend jaar verwacht. Het weer. Op de meeste plekken is het droog, maar er komen opnieuw buien het land in. Het koelt vannacht af naar een graad of 15. Morgen is het wisselvallig bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM met het nieuws van 11 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Voor het eerst in weken hebben de Verenigde Staten doelen in Iran aangevallen. Daarbij zouden lanceerinstallaties op een eiland in de straat van Hormuz zijn geraakt. Volgens internationale persbureaus zagen de Amerikanen dat het Iraanse regime bezig was met de voorbereidingen om raketten met zeemijnen te lanceren. Donderdag zei de VS nog dat de hele zeestraat mijnvrij was gemaakt. Volgens Iran zijn door de Amerikaanse aanvallen militairen en burgers gedood en gewond geraakt. Het land kondigt vergeldingsacties aan. De brand in het hoogspanningsstation in Meeden in Oost-Groningen zal nog dagen woeden. De brandweer kan het vuur niet blussen en laat het gebouw daarom gecontroleerd uitbranden. Omwonenden kunnen ook de komende dagen nog last houden van de rook. De brand begon gisteravond. In kelders onder het hoogspanningsstation staat koelolie in brand. Blussen met water is geen optie omdat het vuur dan verder kan verspreiden. En vanwege de grootte van de brand is blussen met schuim ook geen optie. Het station in Meeden is uit voorzorg uitgeschakeld. De families van de twee vermiste Nederlanders in Nepal hopen snel duidelijkheid te krijgen. In een verklaring zeggen ze dat ze in grote onzekerheid zitten. Van een vrouw uit Haarlem en een man uit Nijkerk is niets meer vernomen sinds de grote overstroming van afgelopen week. Het officiële dodental is vandaag opgelopen tot ruim 800. In de Eredivisie zijn 5 wedstrijden gespeeld. FC Twente won op bezoek bij Cambuur met 4-1. Ajax boekte een eenvoudige 4-0 overwinning op Telstar. En vanmiddag morste Feyenoord punten door een gelijkspel tegen ADO. Het werd 2-2. En ook Willem II en Heerenveen speelden met 2-2 gelijk. PSV boekte de grootste overwinning. Op bezoek bij FC Utrecht werd het 6-1. Het weer. Op de meeste plekken is het nog droog. Maar vannacht vallen er opnieuw buien. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen wordt het een wisselvallige dag. En dan wordt het uiteindelijk een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.

Dit is ZFM. ZFM. Strand, zee, boulevard en Formule 1. Dit is Radio voor Zandvoort. Dit is ZFM.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 12 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De coalitiepartijen D66, VVD en CDA hebben nog geen akkoord bereikt over de begroting van volgend jaar. Ze zitten al sinds de ochtend bij elkaar. Hoeveel tijd ze nog nodig hebben is niet bekend. Het lukte de coalitie de afgelopen weken niet om deals te sluiten met oppositiepartijen. Maar de coalitiepartijen zijn het onderling ook niet eens. Er is vooral discussie over sociale zekerheid en de vermogensrendementsheffing. Uiterlijk dinsdag moet de begroting naar de Raad van State, zodat die hem in aanloop naar Prinsjesdag kan beoordelen. Voor het eerst in weken heeft de VS doelen in Iran aangevallen. Daarbij zouden lanceerinstallaties op een eiland in de straat van Hormuz zijn geraakt. Het Iraanse regime zou daar bezig zijn geweest met de voorbereidingen om raketten met zeemijnen te lanceren. Donderdag zei de VS nog dat de hele zeestraat mijnvrij was gemaakt. Volgens Iran zijn door de Amerikaanse aanvallen militairen en burgers gedood en gewond geraakt. Het land heeft vergeldingsacties aangekondigd. De brandweer in Groningen denkt dat het nog dagen duurt voor de brand in een hoogspanningsstation uit is. De brand ontstond gisteravond in Meeden en is waarschijnlijk pas dinsdag of woensdag uit. Blussen met water of schuim is geen optie en daarom laat de brandweer het gebouw gecontroleerd uitbranden. Ruimtevaartorganisatie NASA wil met een nieuwe telescoop meer te weten komen over het heelal buiten ons zonnestelsel. Daarom is een nieuwe telescoop gelanceerd die in 5 jaar tijd een groot deel van het heelal in kaart moet brengen. De verwachting is dat er zwarte gaten en honderdduizenden planeten worden ontdekt. Ook wil NASA weten hoe het kan dat het heelal nog altijd verder uitdijt. De eerste beelden worden begin volgend jaar verwacht. Het weer, vannacht vanuit het westen buien met kans op onweer. Het koelt af naar een graad of 15. Overdag opnieuw wisselvallig met buien, bewolking en af en toe zon. Het wordt 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 1 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De coalitiepartijen D66, VVD en CDA hebben nog geen akkoord bereikt over de begroting van volgend jaar. De onderhandelaars zitten nog altijd bijeen in Den Haag. Hoeveel tijd ze nog nodig hebben is niet bekend. Het lukte de afgelopen weken niet om deals te sluiten met oppositiepartijen, maar de coalitie is het onderling ook niet eens. Er is vooral discussie over sociale zekerheid en de vermogensrendementsheffing. Uiterlijk dinsdag moet de begroting naar de Raad van State, zodat die hem in aanloop naar Prinsjesdag kan beoordelen. De families van de twee vermiste Nederlanders in Nepal zitten in grote onzekerheid. Dat melden ze in een gezamenlijke verklaring via de organisatie Namens de Familie. De vrouw van 51 uit Haarlem en de man van 29 uit Nijkerk waren mee met een groepsreis. Sinds de stortvloed van afgelopen week is er niets meer van hen vernomen. De families hopen snel duidelijkheid te krijgen. Afgelopen dag werd bekend dat het dodental inmiddels is opgelopen tot ruim 800. De verwachting is dat het aantal nog verder gaat stijgen, omdat er nog altijd zo'n 3000 mensen worden vermist. Voor het eerst in weken heeft de VS doelen in Iran aangevallen. Daarbij zouden lanceerinstallaties op een eiland in de straat van Hormuz zijn geraakt. Het Iraanse regime was daar volgens de VS bezig met de voorbereidingen om raketten met zeemijnen te lanceren. Volgens Iran zijn door de Amerikaanse aanvallen militairen en burgers gedood en gewond geraakt. Het land heeft vergeldingsacties aangekondigd. Voetballer Martin de Roon stapt over naar AS Roma. De international komt transfervrij van Atalanta Bergamo, waar hij 10 seizoenen speelde. Bij de club uit Rome heeft de 35-jarige de Roon voor 1 seizoen getekend. Het weer vanuit het westen buien met kans op onweer. Het koelt af naar een graad of 15. Overdag opnieuw wisselvallig. Buien, bewolking en af en toe zon. Het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu ZFM in de nacht.

0: ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 2 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De coalitiepartijen D66, VVD en CDA praten komende dag verder over de begroting van volgend jaar. De gesprekken gingen tot het begin van de nacht door, maar het lukte de partijen niet om het eens te worden. Om 9 uur wordt er verder onderhandeld. De partijen van het minderheidskabinet zijn het vooral oneens over sociale zekerheid en de vermogensrendementsheffing. Uiterlijk dinsdag moet de begroting naar de Raad van State. Psychiater Jim van Os heeft 2 jaar geleden excuses aangeboden aan de ouders van de overleden 17-jarige Milou. Dat zei hij in het tv-programma Zomergasten. Milou overleed in 2023 door euthanasie vanwege uitzichtloos psychisch lijden. Dat traject is volgens de regels verlopen. Van Os en een aantal andere psychiaters stuurden een brief naar het Openbaar Ministerie met de vraag of er aanleiding was voor een strafrechtelijk onderzoek. Van Os zei in Zomergasten dat hij zich kan voorstellen dat het pijnlijk kan zijn om zoiets te lezen en dat hij daarom excuses heeft aangeboden aan de ouders. De Iraanse revolutionaire garde zegt ballistische raketten te hebben afgevuurd op 2 Amerikaanse bases in Jordanië. Het leger in Jordanië zegt 8 raketten te hebben onderschept. Over schade en slachtoffers is niets bekend. De aanval is een reactie op de Amerikaanse aanvallen een paar uur eerder op een eiland in de straat van Hormuz. De VS nam daar 2 lanceerinstallaties onder vuur. Iran zegt dat er militairen en burgers zijn gedood en gewond zijn geraakt. Het waren voor zover bekend de eerste Amerikaanse aanvallen in weken op Iran. Het weer, vanuit het westen stevige buien met kans op onweer. Het koelt af naar een graad of 15. Overdag wisselvallig met buien, bewolking en af en toe zon. Het wordt 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.